Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging. Maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid reageerde. Hij zegt dat de actie niet zal worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er nog een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Ook Israël heeft zich geplaatst. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. En het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

0: Voor de dag met Willem de Vries.
1: En een hele goede morgen. Welkom op NPO Klassiek. Hier in de krochten van de ochtend ben ik met muziek voor je. Samen met producer Martin Wester sta ik hier in de studio. En ik vroeg me af, is het zonnetje er al? Ja, zei hij. Hij komt al op. Ik keek even naar buiten. Ik zag wat donkere wolken. En een heel klein nageltje van de maan. Maar het gaat een hele mooie dag worden. Ik heb hier muziek van je voor je van Daniel François Esprit Aubert. En die schreef op zijn 11e al composities, vooral romances. En dit wonderkind schreef ook een ouverture van een opera genaamd Het Wonderkind. En daar hoor je dus het voorspel van.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Goedemorgen. Nou, wij zijn begonnen hier hoor, bij Omroep Max. Van harte welkom. Dit was muziek van Daniel Aubert uit zijn wonderkind L'Enfant Prodigue. Was dit de ouverture? Dat is een opera door hem geschreven in 5 actes. Het Göteborg Opera Orkest onder leiding van Tommy Andersen. Ja, tot 7 uur is dit voor de dag met heel veel muziek.

0: De finale Allegro Vivace uit het Nonet van Samuel Coleridge Taylor. En het werd gespeeld door Tjieneke Chamber Ensemble.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, met daarin een wat langer werk van Jan Stieg. Hij kreeg zang, viool en uiteindelijk ook hoornles op kosten van de graaf waar zijn vader voor werkte. En op 20-jarige leeftijd flikte deze Jan Stieg iets. Hij vluchtte met 4 vrienden van het landgoed van de graaf. Maar deze graaf die vond dat hij wel genoeg had geïnvesteerd in Stiegs opleiding. En hij stuurde soldaten. En dat zie ik dan helemaal voor me. Zo'n soort jachtpartij met als prooi dan de arme hoornist. In plaats van dat hij blaast om de boel bij elkaar te houden. Maar de graaf was echt boos en hij dreigde zelfs om Stiegs voortanden uit te slaan, zodat hij nooit meer horend zou kunnen spelen. Nou, dit plan dat lukte gelukkig niet en Stieg die vluchtte naar Italië en daar veranderde hij ook zijn naam. Jan Stieg werd Giovanni Punto en hij werd een beroemd hoornist die op het hoogtepunt van zijn roem in een privékoets door Europa reed. Dus met voortanden en ik zie ook zo voor me 2 witte paarden. En zijn eigen muziek bracht hij daar ten gehore, zoals dit hoornconcert.

0: Barry Tuckwell liet alle hoeken van zijn hoorn horen in dit hoornconcert van Jan Vaclav Stieg. In F groot was dat geschreven. En hij werd begeleid door het romig klinkende Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Captain Neville Mariner.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En na al deze instrumenten is het de tijd voor de pure menselijke stem in John Taverner's Agnus Dei.

Uit de Missa o Michael van John Tavener is het Agnus Dei, gezongen door The Sixteen onder leiding van Harry Christophers. En het heeft niks met het lam gods te maken, maar ik wil je zo meteen wat uitleggen over bestek-etiketten. Maar voordat ik dat ga doen, probeer ik eerst deze componist goed uit te spreken. En Martin, mijn producent, die heeft het even fonetisch uitgeschreven. Je gaat The Full Rigged Ship horen van Schiene Nich Inlay. Was het zo goed, Martin? Bijna.

The Full Rigged Ship, oftewel het opgetuigde schip. Geschreven door, en daar komt hij weer, Sheena Nitsch in Lee. En nou heb ik het goed gezegd, Martin, ik weet het zeker. Gespeeld door het Maxwell Quartet. Ik had je beloofd, ik zou het hebben over bestek-etiketten. En dat bestek leg je volgens die etiketten van buiten naar binnen in de volgorde van gebruik. Vorken liggen links, messen en soeplepels rechts, met de snijkant naar het bord gericht. En als je het helemaal goed wil doen, dan houd je ongeveer 2 centimeter afstand van de tafelrand en een lijn aan de onderkant van het bestek, dat lijn je dan uit met het bord. Dus ook aan de onderkant ruimte. Waarom heb ik dat nou opgezocht? Nou, omdat ik thuis, zeg maar, ja, ik doe maar wat. Maar ook omdat ik las dat in 1637, onthoud die datum, schrijf hem op, op last van kardinaal Richelieu het tafelmes werd geïntroduceerd, zodat de dolk niet meer nodig was aan tafel. De dolk, stel je toch eens voor. Dat hele Bourgondische woeste eten is dus voorbij. Geen ruige tafelmanieren meer, waarbij je dolk naast je bord zo pats in de tafel prikt. Nee, een keurig mes naast je bord op het linnen, met de snijkant naar binnen. Dan moet ik denken, met het mes op tafel, dat is toch in de schaakwereld ook een uitdrukking? Ik meen dat dat iets van een Siciliaanse opening is. Want die hebben dan ook het mes op tafel. Woeste opening binnen het schaken. Ik ben alleen vergeten hoe die opening eruit ziet op het bord. Ja, dan bedoel ik niet het eetbord, maar het schaakbord.

0: Chess, gespeeld door Benny Andersson. En die kennen we allemaal van de club ABBA. Ja, allemaal naar aanleiding van het schaakbord en de Siciliaanse opening. Naar aanleiding van de dolk die vroeger gebruikt werd aan tafel. En het bestek ging met me aan de haal en hechtte zich ook als muziek in mijn mental jukebox. Welke muziek dat is, dat hoor je straks. En natuurlijk hebben we ook nog hele mooie videogame muziek. Martin was al druk bezig hier met editen. Tot zometeen. Ik geloof dat er nog wat stilte is, Martin. Hier, een witje naar de muziek. Ik blijf gewoon doorspreken. Over 6 seconden zijn we echt hier weg. En dan zie je me zo en hoor je me zo terug.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort 2 gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
2: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend. Nederland en andere Europese landen proberen juist de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland zelf wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt van een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. En eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. In Engeland heeft een pedoseksueel geprobeerd zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. De man werd verdacht van seksueel misbruik van 3 jongens tussen de 4 en 14 jaar. Bij het eerste politieverhoor kwam hij in een rolstoel aan en praatte hij niet. Volgens zijn broer had hij een beroerte gehad en kon hij daardoor niet het misbruik hebben gepleegd. In eerste instantie geloofde de politie dat, maar later bleek via camerabeelden dat de man loog. Hij is gisteren alsnog veroordeeld tot 15 jaar cel. Het weer, de hele dag wisselvallig met een mix van zon en wolken en ook regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: europakinderhulp.nl.
13: Alle
3: alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

behoorlijk luide muziek op luid en een aantal violen. Dit was de aria Quinta Sopra la Bergamasca, oftewel een boerendans uit een sonate van Marco Uccellini, gespeeld door Lestro d'Orfeo onder leiding van Leonor de Leraar. Goedemorgen en van harte welkom bij Voor de Dag met tot 7 uur muziek en bepaalde gedachten zoals...

sinds, 1637 niet meer aan tafel gebruikt werd, maar een keurig mes en een vork en een lepel op instigatie van kardinaal Richelieu. En dat zette mij aan het denken. Dat er kwam automatisch een melodie in mijn hoofd vast te zitten in mijn mental jukebox. En deze is het geworden.

Wat heeft nou deze kardinaal Richelieu te maken met deze muziek? Hij pleit ervoor dat niet langer de dolken werden gebruikt aan tafel, maar een keurig mes. En deze melodie die zette zich vast in mijn mental jukebox. Ik ben benieuwd of jij hem herkende en of je weet wat het is en misschien ook wel wie het heeft geschreven. Ik zou zeggen, spreek of zing of typ in op de gratis downloaden NPO Luister app.

Muziek van François-Adrien Boieldieu, die klonk als vanille-roomijs met warme chocoladesaus. Oftewel La Dame Blanche, ouverture, gespeeld door het Ests Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. Een andere dame, overladen niet met chocoladesaus, maar met prijzen, is Barbra Streisand. Ze won vanaf de jaren 60 Emmys, Grammys, Oscars. En nu krijgt ze op het Filmfestival van Cannes de ere Gouden Palm voor haar hele oeuvre en haar betekenis voor de filmwereld. En ze is natuurlijk ook nog zangeres. Natuurlijk, zo kennen we haar. En die ereprijs die wordt op de laatste avond van dat filmfestival uitgereikt. En dat is voor de nu al 83-jarige Streisand de eerste keer dat ze op dat festival zal verschijnen. Ik houd van haar en ik houd van haar stem. En zij houdt van ons.

De betoverende stem van Barbra Streisand, gevierd en straks dan ook gelauwerd daar in Cannes. Ondersteund door magische akkoorden van pianist en arrangeur Klaus Ogerman. Straks heb ik muziek voor je uit een game dat eruit ziet en ook klinkt als een kindersprookje.

0: It Could Happen To You, John Scofield op elektrische gitaar. En het was muziek van Jimmy van Heusen.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, na die elektrische klanken gaan we ook naar elektrische of elektronische muziek. Want presentator en producer en wat ben je nog meer? Game specialist Martin Westers, die neemt ons mee vandaag in de woensdag Game Dag. En we gaan naar een sprookje en dat is getekend als een aquarel en het speelt en het leest als een kinderboek. Stel je voor, in een land hier ver vandaan, in het mythische Lemurië, heerste de koningin van het licht. Zij verdween en de koningin van de nacht, die stal de zon, de maan en de sterren. Al het licht is weg. Je speelt een jonge dochter van een Oostenrijkse hertog, Aurora. Zij is dus het noordlicht. Ze raakt vermist in het mythische land en moet de weg terug naar huis vinden door het licht weer terug naar Lemurië te brengen. Er is natuurlijk onder dit spel prachtige muziek te horen van Beatrice Mireille Martin, beter bekend als haar nom de talent, nom de artiest, Cœur de Pirate. Zij noemt zichzelf dus Piratenhart. De muziek is genomineerd voor de Best Score Soundtrack bij de Games Awards in 2014. Dit is Final Breath en Woods Darker Than Night.

Daniel Trifonov speelde uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, Bist du bei mir, Gottfried Heinrich Stölzel en Johann Sebastian Bach. En daarmee dekte hij de filmmuziek, of de, niet de filmmuziek, de videogame muziek toe van Béatrice Martin, Final Breath en Woods Darker Than Night. En dat werd op piano gespeeld door haarzelf, want zij is ook pianiste en ook singer-songwriter en ook chansonnière, vertelde Martin Westers me hier zojuist. Producer, maar ook deskundig op het gebied van videogame muziek. Je hoorde Chloé Dominguez op cello en Emmanuel Etier op viool. Ik kom even weer terug op de melodie die ik in mijn mental jukebox had bij de Willem Wordt Wakker. En Joris Schouwman zegt, je mental melody klinkt als van Despla. Ik laat hem nog één keer horen. Deze melodie zat in mijn hoofd vanochtend. Ja, hij knalt er behoorlijk in, dus je kunt je wel voorstellen dat ik lekker wakker geworden ben vanochtend met deze muziek. Ik ben benieuwd, wat is dit, hoe heet dit en wie schreef het? Spreek of schrijf op de NPO Luister-app.

0: Onmiskenbaar de stem van Philippe Jaroussky en hij zong hier Sesto in Tito Vespasiano, Se mai senti, uit de tweede acte van Johann Adolf Hasse. En je hoorde niet alleen Jaroussky, maar ook Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuelle Eim.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en ik had een melodie in mijn hoofd, vertelde ik je al, naar aanleiding van het wakker worden. Dat hoort hierbij, gelijk dit. Zo. Nu ben ik zelf ook weer wakker. Ja, in 1637 werd er op last van kardinaal Richelieu het tafelmes geïntroduceerd aan tafel, zodat de dolk niet langer meer nodig was. Naar aanleiding daarvan kreeg ik een prachtige melodie in mijn hoofd. En Rolf Leumens, Raimund, Linda Teders en Rob en luisteraar Damien, die kwamen allemaal met het goede antwoord. Henk van de Heuvel die zegt, hallo Willem, vandaag klonk een stukje uit de Dreigoschenoper van Kurt Weill, Mackie Messer. Grappig, hier blijft het mes verborgen. Doch das Messer sieht man nicht. Ja, en ik vertelde je al, de etiketten die stelt voor om het mes, als je dat naast je bord neerlegt aan de rechterkant, om dat met de snijkant richting het bord te leggen.

Das Palastorchester en Max Rabe zongen uit de Dreigoschenoper van Kurzweil, Mackie Mesche. Ja, dat zat in mijn hoofd, in mijn mental jukebox. Ik kan alleen maar zeggen, dank voor alle reacties en dank voor het luisteren. Ben ik bijna alweer aan het einde gekomen van Voor de Dag vandaag. Zometeen natuurlijk hier de ochtend met Andrea van Pol, met meer muziek en nieuws. Ik heb speciaal hier voor de havisten vandaag muziek van Claude Debussy, La Mer. Waarom? Nou, het wordt spannend vandaag voor de HAVO-leerlingen. Examen Frans is vandaag. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte. En voor allen, tot horens.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen sinds de inval in Oekraïne proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
10: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
11: Ja, vanochtend vroeg, koud, nat en in het noorden een staalgrijze lucht. Vandaag is de naamdag van ijsheilige Servatius, oftewel Sint Servaas, beschermheilige van Maastricht, het zonnige zuiden. Kom op, Servaas, blaas eens wat schoenen warm weer deze kant op.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Wat warme muziek uit Italië van Tommaso Albinoni. Je hoorde uit zijn sonata A Cinque een deel door het ensemble 415, ofwel 415, onder leiding van Chiara Banchini. Ja, lekker Italië. Het is woensdag 13 mei. Welkom bij de ochtend. De ochtendnieuwsshow van NPO Klassiek. Als eerste werp ik, zoals altijd, een blik op de voorpagina's van de landelijke kranten. NRC die opent met de crisis in Groot-Brittannië. De politieke kudde rond Starmer staat onrustig te trappelen, is de kop. Binnen Labour trekken steeds meer leden hun steun voor de premier in. Maar hoe het verder moet, dat weten ze ook niet. De Telegraaf die opent met Odido. De topman van het telecombedrijf biedt wel excuses aan de klant aan na de hack, hè, waarop miljoenen gegevens op straat zijn beland. Maar compenseren, nou, dat ziet hij nog niet zo zitten. En de Volkskrant die opent met de aanstaande ontmoeting van de Chinese president Xi met zijn Amerikaanse collega Trump. De krachtmeting zal onvoorspelbaar zijn en alles hangt allemaal af van wat er in Trumps hoofd omgaat. Nou, hier is alles eigenlijk vrij voorspelbaar. Straks cryptogram, ontbijtgast, nieuwsbulletins en veel mooie muziek. Techniek vandaag Willem-Jan ten Klooster. En de muziekkeuze, ja, die is misschien wel onvoorspelbaar. Die is in handen van Karel den Hertog, die ook nog de regie in handen heeft. Goedemorgen, Karel.
1: Goedemorgen. Nou,
0: ja, wat voor verrassing. Hoor. Best wel voorspelbaar.
1: Ja, toch. Herkenning en verrassing.
0: Het ja, zie je.
1: Datgene wat we kennen mee kunnen fluiten, maar ook misschien af en toe iets dat je denkt, hé, nee, dat ken ik nog niet.
0: Maar altijd wel aangenaam. We weten dan wel
1: ik
0: wat er in jouw hoofd omgaat. We gaan beginnen. Fijn dat je luistert. Nogmaals, goedemorgen.

Ja, Name That Tune. Je hoorde gitarist Milos Karadaglic en hij speelde een arrangement van La Comparsita van Gerardo Matos Rodriguez. Bruisende film met Huub Stapel. Dat is de opgave van het cryptogram vandaag. Bruisende film met Huub Stapel. Je weet het, tot 8:45 kan je de oplossing insturen via de NPO Klassiek NPO Luister app. Goh, ik vergis me ook nog wel eens. Dat is de snelste weg. Je kunt je berichten ook inspreken en mailen mag altijd deochtend@kro-ncv.nl. Een cd die je kunt winnen is een dubbel cd met muziek van Schubert. Nou, dat zit je natuurlijk al goed. En dat is vooral uitgevoerd door celliste Emmanuel Bertrand. Later in deze uitzending hoor je daar ook een stuk van. Succes!

0: Deel 3 uit strijkkwartet 23 van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door Doric String Quartet. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. Vandaag is dat Leontien Wiering, directeur van Dans- en Concertpodium Amare in Den Haag. Goedemorgen, Leontien.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, wat valt jou vanochtend op in de kranten?
1: Ja, ik heb een interview gelezen in de NRC met Cecile Huinen. En zij is 52 jaar violiste en ook voormalig concertmeester bij diverse orkesten geweest. En in dat interview beschrijft zij haar schitterende vak, maar ook de schaduwkanten van haar beroep. Mm-hmm. Zij geeft aan dat het een mentaal heel zwaar beroep is. En dat is fascinerend om te lezen.
0: Ja. Ja, dus ze heeft het ook over een beetje misstanden eventueel, hè, binnen de concerten of orkesten.
1: Ja, en ook hoe dat komt. Hè. Zij geeft aan het perfectionisme, hè, van haarzelf, maar ook van de andere muzici en hoe dat op elkaar werkt. Het voortdurend met 50, 60 muzici samen moeten werken. Heel nauw samen moeten werken. Want je moet natuurlijk in verbinding staan met elkaar.
0: Ja.
1: Maar onderling kan dat natuurlijk ook veel wrijving geven. En ze vraagt daar aandacht voor.
0: Ja.
1: Beschrijft ook ouder wordende muzici, hè, die harder moeten werken, hè, om het niveau te houden.
0: Ja, ja.
1: Wat voor stress dat geeft. Dus ze kijkt eigenlijk met een dubbel gevoel terug, volgens mij, op haar carrière.
0: Ja, ik vroeg me af, want binnen Amare zit zowel dans als orkest. Weet je wel, hoe het beleid bij jullie is, of hoe jij daar als directeur natuurlijk daar streng op toeziet? Als je dit dan zo leest.
1: Ja, kijk, het zijn zelfstandige organisaties, hè, het Nederlands Danstheater en het Residentie Orkest. Ik heb het gevoel dat er heel veel aandacht voor is. Dat zegt Cecile Huinen trouwens ook, hè, dat ze ziet dat er veel meer aandacht voor is. Het blijft natuurlijk altijd een spanningsveld, hè, samen die topprestatie neerzetten, hè, wat iets vraagt. En tegelijkertijd ook nog heel veel aandacht voor de persoonlijke kant en de emotionele kant ervan.
0: Ja.
1: Maar ik heb het gevoel dat daar wel aandacht voor is. En wat mij ook opviel aan het verhaal van Cecile is dat ze aangeeft dat in de periode dat ze eigenlijk als freelancer ging werken, dat ze zich toen juist weer heel prettig voelde.
0: Ah.
1: Dus toen dacht ik, het zit ook voor een deel misschien wel in die structuren, hè, vast. Dus ik vond het interessant.
0: Ja, en je wilde het Jeugdjournaal er even uitlichten, hè, die de Ere Nipkoff schrijft.
1: Ja, dat vond ik leuk om te lezen, dat zij de Nipkoff schrijf, de Ere Zilveren Nipkoff schrijf krijgen. Dat is natuurlijk geweldig. Het programma bestaat al 45 jaar en die prijs wordt niet ieder jaar uitgereikt, maar de jury had geen enkele twijfel.
0: Nee.
1: En geeft ook aan dat zij met de juiste toon de jonge burgers van onze samenleving weten te bereiken.
0: En kijk jij vaker? Of
1: mooi.
0: Ik weet niet of jij kinderen hebt of dat je zelf denkt van dat jeugdjournaal.
1: Ik kijk af en toe omdat ik het heel leuk vind hoe zij nou juist weer hele complexe onderwerpen uitleggen. En dan vind ik dat soms wel heel fijn om naar te kijken.
0: Mooi. Ja. Natuurlijk heb jij een muziekvoorkeur, want jij zit op een podium vol muziek. Wat wil je ons laten horen?
1: Ja, ik heb een muziekstuk gekozen van Bach. Een koor, Weer Dank Opfert der Preiset mich, ter gelegenheid van een concert van de Nederlandse Bachvereniging bij ons in de Nieuwe Kerk, aanstaande zaterdag. Omdat daar ook mee de nieuwe artistiek leider wordt geïntroduceerd, Johanna Soller. Dus wil dat graag laten horen.
0: Wat leuk. Dat gaan we laten horen. Dankjewel, Leontien Wiering, directeur van Dans- en Concertpodium Amare in Den Haag. Fijne dag.
1: Dag.

Het openingskoor uit kantate BW 17. Weer dank opfert, der preiset mich van Johann Sebastian Bach. Nu uitgevoerd door het Amsterdam Barok Orchestra en Choir onder leiding van Tom Koopman. Maar dus aanstaande zaterdag in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het was de keuze van onze ontbijtgast Leontien Wiering.

0: uit het Edvard Grieg's lyrische stukken hoorde je nummer 8, Kanon, gespeeld door Leif Ove Andsnes. Precies 7:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Premier Jette noemt het geweld gisteravond in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici veroordelen de nieuwe rellen bij de noodopvang voor asielzoekers. Honderden mensen demonstreerden met vuurwerk en fakkels en daarbij brak brand uit naast de opvang. De ME verjoeg de actievoerders uiteindelijk.
1: Jullie moeten allemaal het terrein hier en de openbare weg direct verlaten.
0: In Loosdrecht kwamen gisteren de eerste 15 asielzoekers aan bij de noodopvang in het oude gemeentehuis. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, terwijl de Europese Unie het gebruik van Russisch gas juist wil afbouwen. Het ging vorig jaar om zo'n 12% van het vloeibare aardgas, berichtte de NOS. Energiedeskundige Van den Beukel is er verbaasd over.
2: Het is in ieder geval twee keer zoveel als in 2023 en 2024. Dus dat is wel opvallend. Ik had eigenlijk gedacht dat het nog op dat niveau zou blijven hangen. Maar nee, het is verdubbeld eigenlijk.
0: Dat komt onder meer door langlopende contracten met Russische leveranciers. De Europese Unie verbiedt volgend jaar de import van Russisch gas helemaal. Saudi-Arabië heeft eind maart meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de VS en werd tijdens de oorlog met Iran regelmatig aangevallen met drones en raketten. De aanvallen zouden een vergelding daarvoor zijn, zegt BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
3: Het zou natuurlijk de eerste keer zijn dat Saudi-Arabië direct militaire confrontatie zoekt met Iran. Reuters bericht dit op basis van twee westerse diplomatieke bronnen en twee Iraanse. Het zou gaan om korte reacties, dit voor taat, oog om oog, naar aanleiding van aanvallen op Saudi-Arabië zelf.
0: En deze week bleek ook dat de Verenigde Arabische Emiraten in het geheim aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. De ECI Cultuurfabriek in Roermond zit in financiële problemen. Het cultuurhuis annuleert daarom een aantal voorstellingen en heeft de contracten beëindigd van 8 medewerkers, bericht Omroep L1. Volgens de cultuurfabriek zijn de kosten gestegen voor onder meer salarissen en de inkoop van voorstellingen. Eerder dit jaar kwam de gemeente Roermond over de brug met €450.000, maar dat is niet genoeg. De directie van de cultuurfabriek vindt dat de subsidie al jaren te laag is voor de opdracht die het cultuurhuis krijgt van de gemeente Roermond. En Niels Erkens is hier voor het weer en verkeer.
4: Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er trekken ook buien over het land. En daarbij is kans op hagel, onweer en windstoten. Het is fris vandaag, 10 tot 13 graden. Op de weg meldt de ANWB nu bijna 120 kilometer aan file. De meeste vertraging voor het verkeer vind je bij Den Haag. A4 Den Haag richting Amsterdam voor Roelof Arendsveen 8 kilometer. Een klein uur vertraging daar is de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Uit Felix Mendelssohn's eerste pianotrio hoor je het derde deel. Scherzo, leggero e vivace, dat was het ook, licht en levendig. Door het Hamlet pianotrio. En we gaan naar Max Richter uit de Blue Notebooks, On the Nature of Daylight. Ja, luister naar de prachtige Jess Gilliam.

0: Jorne Jess Gillum op de sopraansaxofoon met haar ensemble. En ze speelde On the Nature of Daylight uit de Blue Notebooks van Max Richter. En ondertussen maakte Nicolien een krantenoverzicht. En dat lees ik samen met Niels.
1: Een Zuid-Hollands bedrijf biedt ruim 1000 boeken aan die door kunstmatige intelligentie zijn geschreven. Maar die AI-inbreng wordt op bijna alle verkoopplatforms verzwegen. Trouw zocht contact met dat bedrijf en met de schrijver. Die gaat door het leven onder de naam Andries BV.
0: Met meer dan 2000 titels op zijn naam is Andries BV de productiefste schrijver van Nederland. Trouw benaderde zijn bedrijf in Hendrik Ido Ambacht. De persoon achter de boeken wil alleen schriftelijk reageren. Volgens hem is de AI-betrokkenheid aan boekhandels gemeld. De Auteursbond noemt de situatie alarmerend.
1: Het AD kopt dat de staat 170 miljoen euro misloopt door tienduizenden oud-studenten die in het buitenland wonen en hun schuld niet terugbetalen. Oud-studenten die in Nederland wonen krijgen een deurwaarder op bezoek als ze hun studieschuld niet aflossen. Maar oud-studenten in het buitenland verdwijnen vaak uit het zicht. Na 5 jaar vervalt dan de schuld.
0: Het kabinet zint op maatregelen om dit tegen te gaan. Mogelijk wordt een bereikbaarheidsplicht ingevoerd. Dit houdt in dat oud-studenten verplicht hun actuele contactgegevens aan de studiefinanciering door moeten geven. En zo blijft een grotere groep in het vizier en kan het innen van geld doorgaan.
1: Meer dan 100 bedrijven lobbyen voor de versobering van verpakkingsregels en het uitstel van het verbod op PFAS in materiaal dat met eten in contact komt. Ze stuurden vorige maand een brief aan de Europese Commissie. Die brief was niet openbaar, maar NRC kreeg hem in handen.
0: Vanaf augustus dit jaar geldt in de EU een verbod op het gebruik van PFAS in voedselverpakkingen. Volgens de bedrijven zijn er weinig erkende testmethoden om de hoeveelheid PFAS in verpakkingen te meten. Maar een hoogleraar toxicologie spreekt het in de krant tegen en noemt het een non-argument. Hij verwacht dan ook niet dat de Europese Unie de regels gaat aanpassen.
1: Het is volgens de Telegraaf een van de bekendste auto's van ons land. De zilvergrijze Citroën SM met kenteken 0654UD. In de vroege jaren 70 reed Johan Cruijff ermee over de Nederlandse wegen. Die auto is nu het pronkstuk van een tentoonstelling in het Lauwman Museum, een automuseum in Wassenaar.
0: Cruijff kocht de auto niet, maar huurde hem van Citroën Nederland. In ruil voor zoveel mogelijk publiciteit kreeg de stervoetballer een vriendelijk laag huurbedrag. Voor een auto van 54 jaar staat de Citroën er goed bij. Hij is al jaren in het bezit van een autoverzamelaar die er heel zuinig op is. Ja, dat is logisch natuurlijk.
1: En tot slot in de Volkskrant een interview met schrijver Bert Natter. Hij won eerder deze week de Libris Literatuurprijs voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. En daarin volgt hij heel nauwgezet het laatste etmaal in een concentratiekamp. Realtime beschreven vanuit 31 perspectieven.
0: Dit wordt een totale mislukking, dacht Natter bij het schrijven. Of het wordt het beste dat ik ooit heb gemaakt. Volgens de Volkskrant matst Natter zijn lezers niet met ontwijkende sprongen in de tijd. Kijk maar eens hoe verdorven wij allemaal zijn, lijkt hij te willen zeggen. Nou, ik heb het ook gelezen. Het is ongelooflijk en heel beklemmend. En is dat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Dat was een deel uit het blaasquintet van Auguste Kloekhart, gespeeld door Levent Français. Het cryptogram, de opgave, krijg je nog te goed voor degene die later hebben ingeschakeld. De opgave luidt bruisende film met Huub Stapel. En de cd die je kunt winnen is die prachtige dubbel cd met muziek van Schubert. Je hoort nu Andermond, een liedbewerking door celliste Emmanuel Bertrand.

Een arrangement van Andenmond van Frans Schubert. En het komt allemaal van de Cryptoprijs-CD. Je hoorde Emmanuelle Bertrand Cello en pianist Pascal Amoyelle. Het is bijna 8 uur. Wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, hoe kunnen we op een andere en betere manier met kleding en mode omgaan? En dat is het centrale thema van de Mode Biennale in Arnhem. En ik bespreek de directeur in de tweede uur. We begonnen dit uur met Tommaso Albinoni. En daar sluiten we heel mooi mee af. Dus de cirkel is rond. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. En in Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van het vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. En dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. De berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Volgens Amerikaanse functionarissen heeft de VS niet alle raketbases kunnen uitschakelen, onder meer door een tekort aan speciale munitie. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. De CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer, de dag begint met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
11: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
12: Het thema van de
7: modebiennale die vandaag in Arnhem begint is Available to Promise. En ik dacht, wat betekent dat eigenlijk? Maar ik zie dat dat een bekende term is, ATP. Het is de hoeveelheid van een product die een bedrijf direct of op een specifiek moment in de toekomst kan verkopen en beloven aan klanten. En best wel lastig. Het geeft eigenlijk de werkelijke vrije voorraad aan. Rekening houden met reeds geplaatste bestellingen en geplande leveringen van leveranciers. Available to Promise. Ik zeg gewoon belofte maakt schuld.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Deel 4, de finale uit symfonie nummer 94 van Joseph Haydn. Hij heet Surprise. Misschien was het geen verrassing dat hij er nog eentje schreef, of wel? Je hoorde Simon Standage wiel met zijn muzikale vrienden. En we gaan nu naar Banjo en Fiddle van de Amerikaan William Kroll.

0: Banjo en Fiddle van William Kroll. Je hoorde violist Augustine Hadelich en pianist Orion Weiss. Ja, dit lijkt de jaargetijden, maar het is gewoon een heel ander thema waar we nu naar gaan luisteren. Want hoe kunnen we op een andere en betere manier met kleding en mode omgaan? Die actuele vraag is het centrale thema van de Modebiennale in Arnhem. En die wordt vandaag geopend door Koningin Maxima. En vanaf morgen toegankelijk voor het publiek. Tot 28 juni duurt het. Iris Ruijs, directeur van de State of Fashion. De organisatie achter de Modebiennale. En ze is nu aan de lijn en we kennen elkaar, Iris. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Leuk je te spreken.
0: Ja, eens gelijks. Even voor de duidelijkheid. De Biennale is geen Fashion Week, hè? Geen Modeweek. Wat is het wel?
1: Ja, nee, dat klopt hoor. Wij zijn inderdaad geen Fashion Week. We zijn echt een culturele instelling die mode vanuit het culturele fenomeen aanschouwt. Hè? Dus meer vanuit een kunstvorm met een maatschappelijke betekenis.
0: Ja, want het thema, ik zei het al in de opening, Available to Promise. Het zei mij helemaal niets, maar het is dus eigenlijk iets uit de retail, om het zo te zeggen. Dat hebben jullie gebruikt. Wat bedoel je daarmee? Wat is het?
1: Ja, het is inderdaad een logistieke term. Hè? Waar het eigenlijk op neerkomt is dat we nu benadrukken dat er achter elk kledingstuk een wereld zit die de meeste mensen nooit zien. Hè? Een wereld van productieketens, van logistiek, van handelsroutes, maar ook van mensen, van arbeid. En wij onderzoeken hoe we deze systemen kunnen veranderen. En niet zozeer om alleen maar met de vinger te wijzen, maar vooral ruimte te geven voor die designers, die brands, die dat anders en beter doen.
0: Ja, want het is, dat is natuurlijk toch wel breed bekend dat de mode natuurlijk een hele grote en ook vervuilende en ook soms zeg maar mensen onterende of zo industrie is. Dus dat is wel bekend en meer mensen zijn ook bezig met recyclen. Wat is dan jullie boodschap vooral daarachter?
1: Nou, er zijn op globaal niveau, hè, want wij werken van buiten naar binnen en binnen naar buiten. Hè, dus zowel met lokale partijen, nationaal, maar ook internationaal. Kijken wij heel erg naar wat zijn nou die best practices, die ontwerpers die vertragen, die producenten die wel eerlijk betalen. Gemeenschappen die wel het eigenaarschap terugclaimen over hetgeen ze zelf maken. Die praktijken die zijn er, maar die zijn niet zo zichtbaar. En wat wij doen is juist die praktijk een podium geven. Ja. Want ja, in onze optiek is zichtbaarheid de eerste stap naar verandering.
0: Ja, en kan je een paar voorbeelden noemen? Zijn er dan namen? Ja, die zijn dan dus minder bekend, maar misschien ook weer
1: ja,
0: wel.
1: Nou, zeker niet hoor. Ja, nee, we hebben bijvoorbeeld vanuit het buitenland hebben we nu A.A. Murakami. Nou, die heeft zojuist op het Met Gala met Iris van Herpen een fantastische outfit gemaakt. Echt een staaltje technologie, waarvan heb ik jou daar. Nou, die staat bij ons ook met nieuw werk in de tentoonstelling. Maar we hebben bijvoorbeeld ook labels als Harry uit de UK, Martin Rose, die heel erg scherp op de actualisering zitten. Maar ook hier in Nederland, we werken ook heel mooi samen met van grondstof tot kleur en textiel, met The Linen Project bijvoorbeeld, met verschillende Artes-alumni vanzelfsprekend. Ja. Nou, dit is een heel breed scala aan ontwerp en innovatie te zien.
0: Ja, ja. En dan, want het duurt 6 weken, dus dan kan je rondlopen. Zijn er dan allerlei workshops? Wat krijg je bijvoorbeeld als bezoeker te zien?
1: Ja, het is 7,5 week. En we hebben dagelijks verschillende performances, workshops, ja, panel talks, een filmprogramma met aftertalks, met de ontwerpers die we dan ook hebben geprogrammeerd. Een heel breed palet van verschillende dingen. En natuurlijk de hoofdtentoonstelling, die is ontworpen door OME.
0: Ah, en dat wordt natuurlijk een klapstuk.
1: Een klapper, ja zeker. Ja, we hebben een buitenpaviljoen, ze hebben ook echt een buitenkunstwerk. Dat is echt wel heel bijzonder, door hen ontworpen ook. En daarin hebben we volledig podium voor de Artes Fashion Bachelors, voor de afstudeerders van dit jaar. En in de Eusebiuskerk, wat onze hoofdlocatie is, hebben we meer dan 30 internationale designers, brands, labels. Waarin we echt de voor- en de achterkant van het systeem laten zien.
0: Ja. Dus heel veel te zien. Even tot slot heel thuis, hè, consumenten. Wij zijn al steeds meer bezig met recyclen van mode. We kopen tweedehands. Dan denken we ook aan duurzaamheid en de toekomst van mode. Is dat terecht? Hoe kan het beter? Wat zie je daarvan?
1: Ja, ik denk dat er al heel veel gebeurt. Ik denk ook ten aanzien van zichtbaarheid. Hè. We hebben ook dus natuurlijk recentelijk ook een programma gestart, Beautiful Mess op tv, waarin het ook heel erg gaat over upcyclingpraktijken eigenlijk. Hè. Dus het hergebruik van textiel. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus die ombuiging naar herwaardering van bestaand textiel en kleding en er duurzamer mee omgaan, die is echt al wel ingezet. En ik hoop enorm dat wij vanuit Arnhem hier die best practices, wat ook op globaal niveau gebeurt, dat we dat goed kunnen verbinden. Ook met onze programma's in op dit moment Sri Lanka, China en in Ghana.
2: Nou, dankjewel. En ik wens je een hele mooie week. Ja. En vandaag de opening met koningin Maxima notabene. Iris Ruijs hoor je, directeur van State of Fashion, over die modebiennale. En die duurt tot en met 28 juni, is dus 7,5 week te bezoeken. Dankjewel en een mooie opening.
1: Hartelijk dank. Dag.

Van Maurice Ravel hoorde je zijn menuet Antique. En dan de orkestversie door het London Symphony Orchestra onder leiding van Kent Nagano.

0: Artemisia Absinthium heet dit stuk van de Vlaming Johan Merks. Uitgevoerd door het eveneens Vlaamse ensemble Zefiro Torna. 8:58. Het nieuwsoverzicht van woensdag 13 mei. De politie heeft een nog onbekend aantal mensen opgepakt bij de rellen in Loosdrecht gisteravond tegen de komst van asielzoekers. Actievoerders staken fakkels en vuurwerk af, waardoor brand ontstond bij de noodopvang. NOS-verslaggever Nicole de Vever was bij het uit de hand gelopen protest.
1: Ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huizen moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobisch zijn.
0: Onder andere premier Jette veroordeelt het geweld bij de noodopvang in Loosdrecht. Ook in Den Haag en Apeldoorn was het onrustig bij asielprotesten. In 2025 heeft de politie meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het ging om zo'n 25.000 gevallen. En dat is bijna 10% meer dan in 2024. De politie heeft geen eenduidige verklaring voor de stijging, maar wijst er in het Radio 1-journaal wel op dat groepen in de samenleving vaker tegenover elkaar komen te staan.
2: Geweld is altijd voor ons iets om ervoor te zorgen dat de situatie veiliger wordt of dat de openbare orde hersteld wordt. De verharding in de samenleving, de maatschappelijke onrust, maakt wel dat ons werk complexer en ingewikkelder wordt. Dat gaat helaas ook soms gepaard met geweld.
0: In 3/4 van de gevallen gaat het om fysiek geweld, om een situatie onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Den Helder is in zicht voor de Evertsen, het marineschip dat de afgelopen maanden onder meer in de Middellandse Zee voer. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan, maar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten werd de Evertsen ingezet om Franse schepen te beschermen. Nuttig werk, zegt de commandant van het fregat.
3: Wij hebben zelf niks uit de lucht gehaald. Wat we wel hebben kunnen doen is dat we met onze radars en sensoren dagelijks het gebied hebben kunnen monitoren. En daarmee hebben we wel kunnen zien wat er allemaal plaatsvindt in het Midden-Oosten. En dat hebben we meerdere weken achter elkaar hebben we dat gedaan.
0: Aan boord van het schip zijn zo'n 200 mensen van Defensie. Ze worden straks opgewacht door familie en vrienden, zegt de commandant in het Radio 1-journaal. In het Drents Museum is vanaf nu een tentoonstelling te zien met werk van de Indiaanse kunstenaar Amrita Shah Gill. Dat is bijzonder. Haar werk is nationaal erfgoed en komt India bijna niet uit. De tentoonstelling liep vertraging op vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Topstuk is volgens het museum een zelfportret.
4: En je ziet hoe zij op een hele uitnodigende, verwelkomende manier vanaf het doek naar ons als bezoekers kijkt. Met een grote glimlach, een hele mooie golvende bos haar. En ja, ze lacht ons toe. Ze is echt de krachtige vrouw die zij ook als kunstenaar representeert.
0: Het Drents Museum toont bijna 50 schilderijen en tekeningen van Amrita Shah Gill, bericht de NOS. Ze werd maar 28 jaar oud en stierf in 1941. En hier is Niels Erkens voor het weer en verkeer.
5: Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er trekken ook buien over het land. Daarbij straks ook kans op hagel, onweer en windstoten. Warm is het niet, 10 tot 13 graden vandaag. Op de weg is het volgens de ANWB iets drukker dan normaal. De files staan verspreid over het land. Meeste vertraging nu op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 2 kilometer, kost je ruim 20 minuten extra. Oorzaak is een ongeluk. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Omrijden is ook een optie. Volg Den Haag, dan kom je over de A16, de A4 en de A12.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Het slot, deel 3 uit het pianoconcert nummer 1 van Ludwig van Beethoven. Je hoorde Igor Levit aan de piano. Ja, Karel, we zeiden al tegen haar, wat swingde dit ook lekker. Ludwig van Beethoven.
1: Ja, echt zo'n jonge, optimistische Beethoven die door Wenen paradeert. En bij wie het succes nog...
0: Een beetje aan zijn voeten ligt?
1: Aan zijn voeten ligt, dus nog geen last van zijn gehoor. Dus dit, ja, ik vind het zulke heerlijk optimistische muziek.
0: Ja. Maar
1: in de optimistische sfeer.
0: Ja, want jij hebt een tip.
1: Ja, het is vanaf morgen een lang weekend. Morgen hemelvaart. Veel mensen zijn vrijdag dan ook nog vrij. En er is een gloednieuw cultureel festival in, moet ik het goed zeggen, in Zandvoort. Ja, het weer is niet denderend.
0: Maar Zandvoort, en we gaan naar Zandvoort aan de zee, ja.
1: Zo is het. Niet vanwege de bolides van Jos of Max Verstappen. Nee, voor cultuur.
0: Ja.
1: In de duinen. Regenjas mee, poncho. Er is van alles te doen. Aan buitenkunst, circus, act, muziek en dans. Dus het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En een van die acts is Neo Fanfare 9x13, dat is een beetje een gekke naam, maar dat is een ontzettend leuk ensemble met blazers die ook echt gebruik maken van de buitenlocatie.
0: Ja, een beetje oerolachtige sfeer of
1: en
0: zo.
1: En die weten altijd een feestje ervan te maken. En morgen op het festival, dus morgen, Hemelvaartsdag, trappen zij hun nieuwe programma Parade af. Dus als je zin hebt in een vrolijke dag vol cultuur, lekker naar Zandvoort. Het festival heet Vloed en een van de top acts is Neo Fanfare.

Mooi, je hoort het ensemble Neo-Fanfare met een stuk van componiste Evelien van den Broek. Zij trappen het festivalvloed af. Kijk op festivalvloed.nl. En Willian zegt op de app, oh, hopelijk wordt het wat warmer voor dat festival. Ja, je gunt ze beter weer. Morgen is wat minder, maar het weekend wordt beter. Dus kijk op festivalvloed.nl.

Uit de tweede orkestsuite hoorde je eerder de Sarabande en nu Bourée 1 en 2 van Johann Sebastian Bach. Het cryptogram, de opgave was bruisende film van met Huub Stapel. Pardon. Er kwamen allemaal films voorbij. Terug naar de kust, is dat met hem? Amsterdam, The Lift natuurlijk, spetters, maar bijna iedereen had het goed. En de juryvoorzitter haalde er één winnaar uit en dat is José Minema. En zij schrijft: goedemorgen Andrea en collega's, wat een mooie prijs hebben jullie deze week. Ik ben een echte Schubert-fan. Gelukkig weet ik eindelijk weer eens de oplossing van het cryptogram. En dat kan niet missen, het moet de film Champagne zijn. Champagne is een bruisende wijn en ook de titel van de ontroerende film waarin Huub Stapel een reis maakt met zijn zoon naar de Champagne. De regio waar de bruisende champagne wordt gemaakt. Mooie uitzending. Nou, José, helemaal mooi uitgelegd. Jij krijgt die mooie dubbel CD met muziek van Schubert en de celliste Emmanuel Bertrand. Gefeliciteerd.

0: Ja, uit Harry Potter en de Philosopher's Stone van John Williams hoorde je dit. En dat klinkt, ja, opnieuw Dorp staat naast me.
1: Goedemorgen.
0: Hoe vind je dit? Dit is toch wel...
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Dat word je wel
1: Celesta,
0: zo'n
1: hè?
0: Film ingezogen. Ja. Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen, André.
0: Wat gaat de klassieke doen?
1: Nou, toevallig heb ik ook wat John Williams. Ook over het vliegen, maar dan die man met die S op zijn borstkas.
0: Superman?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oh, leuk. Ik heb gisteren toevallig een shirt met Robin gekocht.
1: Oh, wat leuk. Ja, en zometeen als eerste muziek van een 11-jarige man. Maar ja, die was wonderkind, dus die schreef toen al heel erg mooie
0: muziek. Wat deed jij toen je 11 was?
1: Ga ik even over nadenken. Ik weet het al niet meer. Nee.
0: Ik voetbalde
1: Lego.
0: Op straat, geloof ik.
1: Ja, Lego. Heel veel Lego. Technisch Lego.
0: Nou, we gaan er wel warm. Het is koud buiten, maar Jerome Kern die heeft geschreven... Very warm for me, Harlem Boogie Boogie. We hopen dat dit eigenlijk de aanzet kan zijn voor de komende dagen. En morgen zit hier Hans Smit. Ik wens iedereen een hele mooie dag. En we gaan naar... toch? Ja, kaal. Ja. Very warm for me. Harlem Boogie Boogie van Jerome Kern. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren werd 3 maanden geleden aangekondigd, zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom bij deze klassieker op de 13e mei. Ik neem je meteen mee naar de 13e mei van het jaar 1767. Grote zaal van de Universiteit van Salzburg. En daar een 11-jarig wonderkind verbaast daar de wereld met zijn allereerste opera Apollo et Hyacinthus. Dus precies op deze dag beleefde dat werk zijn première. En ik open met de ouverture waarmee die première dus wereldkundig werd.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

La Cetera Barokorkest. Onder leiding van Andrea Marcon speelde de ouverture tot de opera Apollo et Hyacinthus van die 11-jarige Mozart. Mozart in de lente van zijn leven. En ja, over lente gesproken.

deze frisse lentewoensdag was dit muziek die ook altijd de eeuwen door lentefris is gebleven. La Primavera uit Le Quattro Stagioni, de vier jaargetijden. Het eerste deel eruit, ons jaargetijden. Antonio Vivaldi, gespeeld door Janine Jansen en muzikale vrienden en familie. Straks muziek van Robert Schumann. Die neemt ons mee over de rivier de Rijn in het Rijnlandschap. Maar eerst Jacobus Clemens Non Papa, dus niet de paus, dat moest even duidelijk zijn destijds, vandaar de bijnaam. Een componist uit de Lage Landen, uit de 16e eeuw, vermoedelijk geboren in Middelburg in Zeeland en gestorven op mysterieuze wijze rond het jaar 1555. Toen liep Willem van Oranje nog rond. Ja. Hij schreef chansons over liefde en dood en in het tweelijk dat ik je nu laat horen gaan die twee volledig in elkaar op. Je prends en gré, ik aanvaard het gewillig, hoor je als eerste. Is het de stem van iemand die de dood omhelst, omdat zijn geliefde hem toch al heeft verlaten. Het hart is al gebroken. Daarna klinkt mourir me faut, sterven moet ik, als die onvermijdelijke conclusie. En toch klinkt de muziek troostrijk.

Subtiel einde aan dit scherzo. Tweede deel uit de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann. Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En daarvoor Paul van Nevel met zijn Huelgans Ensemble. Ook zij zullen weer van de partij zijn trouwens bij het Festival Oude Muziek Utrecht. Eind augustus, begin september. En hier in de opname met muziek van Jacobus Clemens Non-Papa. En we krijgen meteen een appje van een andere Jacobus. Hij schrijft, zo word ik thuis ook genoemd, niet de paus. Mirte en Jacobus. En van deze componist uit de Lage Landen klonk Je prends un gré en Mourir mi faut.

0: kettingreactie.
1: Ja, daarin kan je met muziek reageren op muziek die door een andere luisteraar is aangedragen. En het thema is volgens mij nog steeds, jawel, nog steeds, je eerste kennismaking met klassieke muziek. Waar is die liefde bij jou begonnen? Gisteren is dat het geval geweest bij de stem van Fritz Wunderlich en heel specifiek bij het lied Entchen von Taro.

Ja, en er kwamen heel veel reacties binnen, hoor. Want voor velen is de liefde ook begonnen bij die stem van Fritz Wunderlich. Zoals bij Hiske Lulofs, schrijft: als peuter werd ik volgens mijn moeder al stil van de stem van Fritz Wunderlich, als hij liederen zong uit die Schöne Müllerin van Franz Schubert. En Martin Halverstad, toen hij Wunderlich voor het eerst hoorde, wist hij: ik wil zelf net zo mooi zingen. Hij is ook tenor namelijk. En vanuit Assen, bijdrage van Klaaske Jans, schrijft: dag Ab en iedereen, deze ochtend Entjen von Taro gehoord. Prachtig lied dat ik al leerde op school van onze meester. Toen werd er nog veel aan muziek gedaan in het onderwijs. Mijn man en ik zijn een groot bewonderaar van Fritz Wunderlich. En zodoende komen wij met de suggestie uit de opera Undine van Albert Lortzing, Vater, Mutter, Schwester. Even de hele familie even netjes oplezen. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder. Muziek die ons extra heeft samengebracht en wel hierdoor. En ze gaat verder. Jaren geleden namelijk kwam ik in een plaatselijke platenzaak waarin de verkoopster mij bij vertelde dat de cd met bovengenoemd lied al was aangekomen. Ik wist van niets. Toen bleek dat mijn man hem voor mij had besteld, omdat hij niet op voorraad was. De verkoopster had zich dus versproken en kreeg een kleur. En met veel excuses erbij. Ik heb de cd niet meegenomen, ook niet tegen mijn man iets gezegd. En dus kreeg ik hem netjes op mijn verjaardag, mooi ingepakt, strikker omheen. En was natuurlijk heel blij verrast en heel spontaan blij. En wist zogenaamd van niets. Daarom heel graag dat lied bij de stem van Fritz Wunderlich. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder.

lied uit Undine van Albert Lortzing en dan gezongen, want daar ging het met name om, door Fritz Wunderlich, daarbij het orkest van de Bergse Omroep onder leiding van Meinhard von Zallinger. Ja, Fritz Wunderlich, voor velen het begin van de liefde voor de klassieke muziek en ook voor operette, opera en het lied. Moeten we morgen meer Fritz Wunderlich laten horen? Zou dat zomaar het geval zijn? Dan moet je dat even aangeven via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. En als het niet zo het geval is, mag je dat ook doen, want we gaan op jouw suggesties af als het gaat om de kettingreactie. Van harte welkom dus. Ik ben heel benieuwd.

0: het betere trombonewerk te horen hier. En ook trompetten trouwens. Het hele orkest, London Symphony Orchestra in dit geval, onder leiding van de componist John Williams. En zij stuwden Superman, Is It a Bird, Is It a Plane, naar grote hoogte.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Paul Odette speelde Can She Excuse My Wrongs, The Earl of Essex Galliard. Van John Dowland, en daar zitten we dus in Engeland. Engelse muziek, wie er ook in Engeland rijden op dit moment. En luisteren naar de klassieken, dat zijn Anne en Simon. Ze schrijft, Anne, we komen net aan in het Verenigd Koninkrijk en hebben nog een flinke autorit voor de boeg. Verblijft Simon, die gaat verrast worden daar in de auto, aan de goede kant van de weg rijden. Dat we altijd eventjes weer even erin komen met iets very English. Misschien Vaughan Williams of zo, alvast dank. Ze rijden dus vanuit Hull in de richting van het Peak District. Mooie route. En daarbij ja, reismuziek inderdaad van Ray Vaughan Williams. Op teksten van Robert Louis Stevenson, die ook Schatteiland schreef. The Vagabond uit The Songs of Travel. En misschien daarna ook nog een heerlijk reislied.

stem van Bryn Terfel. Prachtig ook hoe hij het woordje kiss, kus zong, alsof je me even zacht op je eigen wang voelde landen. Bryn Terfel en daarbij Malcolm Martineau in de eerste twee liederen van The Songs of Travel van Ray Vaughan Williams, Let Beauty Awake en daarvoor The Vagabond. Speciaal voor iedereen die op weg is, dat zijn we natuurlijk allemaal door het leven. Maar Anne en Simon, die rijden ook in Engeland, luisteren nog steeds naar de klassieken. De ontvangst is blijkbaar heel erg goed, ook over het kanaal. Ja, en ik kan het niet laten, als je bij mij vraagt om Engelse muziek, dan doe ik deze ook nog even erbij op deze meiochtend. Deze meiochtend, de May Song van Edward Elgar.

het meilied van Edward Elgar. Meezong door de Northern Sinfonia onder leiding van Neville Marriner. Straks in deze klassieke vanavond Rotros bezoek je aan Oostenrijk. Muziek van onder andere Anton Bruckner gaat zo meteen klinken. Maar eerst nog een Duitser die de oversteek ook heeft gewaagd. Die ging van Duitsland werken in Londen, Carl Friedrich Abel. En was er verantwoordelijk voor een zeer succesvolle concertserie, de Bach-Abel-concerten. Samen met een van de Bach-zonen, Johann Christian Bach. Prachtige muziek daar in de Engelse hoofdstad. En waarschijnlijk heeft deze muziek van Carl Friedrich Abel daar ook geklonken.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit hun cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen van Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat het komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig. Dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
8: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, nu muziek die klinkt als muziek bij een van de sprookjes uit de sprookjesboeken van de gebroeders Grimm. Een sprookjeskasteel, stel ik me zo voor, met klimop begroeid. Het is nog een beetje slaperig, het is vroeg in de ochtend, het is ook mei. En de eerste zonnestralen die schitteren op de daken van het kasteel. En dan gaat de poort open en dan komen de ruiters naar buiten en gaan richting het bos. En dat gebeurt allemaal met hoorngeschal. Derde deel uit de romantische symfonie van Anton Bruckner.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

derde deel, Scherzo-aard, de vierde symfonie, de romantische van Anton Bruckner, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Bernard Haitink. En diezelfde dirigent nu voor een van die andere orkesten waar hij zo graag voor stond en zoveel mooie concerten en opnames mee heeft gemaakt. Chef-dirigent was hij ervan, het Concertgebouworkest. In heel andere muziek qua sfeer dan dat deel uit die symfonie van Anton Bruckner, maar toch ook weer niet minder sprookjesachtig. De prelude à la Prémédie d'une Faune van Claude Debussy met die prachtige, sensuele, lome fluitsolo.

Heerlijk toch, zo'n lome zomernamiddag. Verzucht Anneke via de NPO Luister-app. Als je kan verzuchten via de app, dat kan, dat kan. En dat allemaal naar aanleiding van deze muziek. De prelude à la midi d'un faun. Inderdaad, de namiddag. En daar een faun. Een faun, dus in het Nederlands een fantasiewezen, mythologisch wezen. Daar ergens in het Middellandse zeegebied. Griekse mythologie ontmoet Frans impressionisme in deze prelude van Claude Debussy. Perfecte Kalm met Klassiek muziek trouwens. Ook een leuke podcast als je wil ontspannen. Kalm met Klassiek, te vinden via nporklassiek.nl. En daar staat hij ook hoor. Concertgebouworkest, die uitvoering onder leiding van Bernard Haitink. Ja, en dan nog meer Franse muziek. Van Charles Gounod nu. Misschien meest bekend als de man achter het Ave Maria. Gebaseerd op de eerste prelude uit het woord ten priete klavier van Johann Sebastian Bach. Het Ave Maria. En onder andere schreef hij de opera Faust en nog meer opera's. Maar hij schreef ook twee heel mooie symfonieën. Zoals zijn eerste. De eerste voltooid in 1855. Ja, en daarin klinkt eigenlijk de geest van Mozart en Haydn door. Het is een neoclassiek. Klassieke symfonie, zo zou je kunnen zeggen. Zijn 17-jarige leerling, Georges Bizet, die was zo geraakt door dit werk dat hij de symfonie van Gounod gebruikte als model, als blauwdruk voor zijn eigen symfonie in C. En zo werd dat klassieke stokje doorgegeven. Maar wij gaan luisteren dus naar die Gounod-symfonie, Iceland Symphony Orchestra, onder leiding van Jan-Pascal Tortelier.

0: De eerste symfonie van Charles Gounod hoorde je met als derde deel zo'n menuet. Helemaal in de stijl van Haydn gecomponeerd. Ook in de stijl van Schubert, zoals die voorbij komen in sommige van zijn symfonieën. Dus eigenlijk de klassieke symfonie van Charles Gounod heb je gehoord. Iceland Symphony Orchestra speelde hem onder leiding van Jan-Pascal Tortelier.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Een fladderende vlinder, der Schmetterling, uit de cyclus aus Andersens Märchen, uit de sprookjes van Hans Christian Andersen. En die Schmetterling die vloog dankzij de muziek van Sergej Bartkiewicz en het pianospel van Stephen Coombs. En zo vliegen we richting het volgende uur van deze klassieke, met onder andere een dubbelconcert voor twee hoorns en hier nog een flartje Satie. Au revoir, tot zo.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
3: Wie is dat? Is het iets Duits?
4: Rosalia.
5: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
3: Ik ga luisteren naar je.
5: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
3: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
5: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
1: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Excuses. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels rondom het beveiligen van persoonsgegevens. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. De pensioenfondsen Methaan en Techniek, BPF Bouw en Zorg en Welzijn zeggen dat de pensioenen volgend jaar mogelijk niet kunnen worden verhoogd omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Ze hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit de kwartaalcijfers. De fondsen stapten over op het nieuwe pensioenstelsel, maar ook fondsen in het oude stelsel hebben er last van, bleek eerder. Het weer er nog. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Morgen is het opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

oud-Engels volksliedje, The Three Ravens. Ook bekend in de versie voor countertenor en luid bijvoorbeeld. Maar dit was een uitvoering door de barok-solistenen uit Noorwegen, onder leiding van Bjarte Eke. En van Drie Raven gaan we nu naar Twee Hoorns in het dubbelconcert van Francesco Antonio Rossetti. Geboren als Frans Anton Rössler in Bohemen, maar hij liet zijn naam ver-Italianiseren. Dat was toen in de mode, à la mode. Niet oud geworden, 42 maar, toen was hij hofkapelmeester in Ludwigslust. En zijn hoornconcerten die waren zo overtuigend dat muzikoloog H.C. Robbins Landon suggereert dat Mozart er zijn eigen vier hoornconcerten heeft opgebaseerd door laten inspireren. Het dubbelconcert werd lange tijd aan Michael Haydn, broer van Joseph Haydn, toegeschreven, wat op zichzelf al een compliment is, en werd waarschijnlijk geschreven voor twee virtuose hoornisten van het Wallerstein Hoforkest, Josef Nagel en Franz Tsiazina, die in de vroege jaren 1780 samenspeelden. En we gaan luisteren naar twee andere fantastische hoornisten van onze tijd, verbonden aan de Berliner Philharmoniker, Sarah Willis en Klaus Wallendorf, en bij de Bayerische Kammerphilharmonie in deze muziek van Rossetti.

0: hoorde het concert voor twee hoorns en orkest in Eschroot van Francesco Antonio Rossetti door Klaus Wallendorf en Sarah Willis en de Bayerische Kammerphilharmonie onder leiding van Johannes Meusus.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Fazil Say in het derde deel Rondo Allegretto uit de pianosonate nummer 21, de Waldstein-sonate van Ludwig van Beethoven. Vanmiddag weer lekker de podcast-studio induiken met mijn collega Eloise Davis voor weer een nieuwe aflevering van de podcast-serie Klassieke Mysteries. En we hebben een gast dan. Arno Bornkamp, saxofonist, komt in die uitzending aanschuiven. Ja, Arno Bornkamp, saxofoongrootheid in Nederland. We hebben er meerdere, maar zeker ook verantwoordelijk voor de successen van de saxofoon en de saxofoonkwartetten in ons land. Een van de muzikale nazaten, of muzikale nazaten, allemaal samen in bijvoorbeeld het Berlage saxofoonkwartet. Dat hoor je nu in muziek van Mussorgsky.

Berlage, saxofoonkwartet in het dorp van Modest Mussorgsky. Even kijken, wat voor dorp is het? Het is een heerlijk pittoresk Italiaans dorpje, stel ik voor. Toscaanse zon, prachtige pijnbomen in de verte. Die silhouetten, mooie daken. En daaronder het begin van de zwaluwnestjes. De zwaluwen zijn ook al aangekomen in het dorp. En op het dorpsplein staat een tenor te kijken naar de zwaluwen die heen en weer vliegen. En laat zich inspireren. Hij wil namelijk ook heel graag volare vliegen. Maar voor hij echt in volle vlucht gaat zingen, eerst nog wat inleidende, hoe zeg je dat? Fladderingen. Luister maar, dan weet je wat ik probeerde uit te drukken. Luister maar.

Un sogno così. Ja, dromen van vliegen. Dat is al een droom die de hele mensheid meegaat. Ja, waarschijnlijk droom je zelf ook wel eens van. Ik heb het ook wel eens dat ik denk dat ik kan vliegen in de droom dan. Icarus, die probeerde het, kwam te dicht bij de zon en de vleugels smolten. Maar in ieder geval, vliegen kon zeker de stem, want hij ging heerlijk de hoogte in van Luciano Pavarotti. Die hoorde je inderdaad. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, daarbij onder leiding van Henry Mancini, de man ook achter de Pink Panther onder andere, in Nel Blu. Oftewel Volare van Domenico Modugno. Volare vliegen met de zwaluwen in de zomer in zo'n Toscaans dorp. Ja, ik kan me helemaal voorstellen, vakantiekriebels zou je er zomaar van krijgen. Maar voor de zomer echt gaat schitteren en stralen en de warmte geeft, eerst nog even de kleine handjes van de lente. Maar wel ook weer in Italiaanse muziek, die ook zo mooi het Dolce Vita gevoel weergeeft. Namelijk van Nina Rota, Le Manine, Le Manini di Primavera uit Amarcord.

0: de handjes van de lente. Le manine de primavera uit Amarcord van Nino Rota, Orchestra Filarmonica della Scala Milaan, onder leiding van Riccardo Chailly.
1: Kunnen we wel gebruiken, hè?
0: Ja, toch?
1: Een beetje lentehandjes.
0: Lentehandjes. wat gaan jouw handjes straks doen, Carine?
1: Nou, ik ga onder andere hele fijne nieuwe... Het heet Folk Barok, de cd van blokfluitist Erik Bosgraaf. Lekker, hè?
0: Heerlijk, met zo'n triller er ook nog lekker in.
1: Ja, dat is niet eens een triller. Wat is dat?
0: Flatterzongen.
1: Dank u. En dit is dus op basis van aantekeningen van Telemann, die hij maakte toen hij door Polen reisde en daar heel erg onder de indruk was van de muziek.
0: Die band die bleef ook maar schrijven, hè? Telemann.
1: Niet te geloven.
0: Ja.
1: Maar hier heeft hij dus niet zoveel bijgeschreven, maar dat heeft de Bosgraaf en consorten, Filo Barocco, Italiaanse barok ensemble, hebben dat wel gedaan. Dus ja, dat is fijn, hoor. Daar gaat de zon ook een beetje van schijnen.
0: Van die heerlijke flatterzongen van Erik Bosgraaf zo meteen in de muziekfabriek. En ja, nog even wat Italiaanse zonneschijnen. Uit Amarcord. Danzando nella nebbia. Ciao.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Museum Huis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
7: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
9: Alles draait.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Een daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer tot besluit. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen afwisselvallig weer en 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het is woensdag 13 mei. Het is nog steeds steenkoud. Wilde je met de tent op stap dit hemelvaartweekend? Laat hem lekker op zolder en kruip warm bij de radio. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Lucas en Arthur Jussen met de RCO Chamber Soloists. De finale uit het Carnaval der Dieren van Camille Saint-Saëns. Ja, het is na 12, dus het is weer zover. Je klassieke lunchprogramma barst los met de komende kwartieren een lied van Clara Schumann over de geheime fluisteringen van de lente. Ja, die kunnen we nu goed gebruiken tijdens deze toch wat herfstige dagen. Pianist Alexandra Tarot speelt veel muziek en een stadionmeezinger van Doris Day. Ja, en zeg me toch, wat maakt deze middag voor jou net iets beter? Een inzicht, een uitzicht, een vooruitzicht? Stuur het naar deze studio. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app en daar kan je ook op inspreken. Oei, dat vinden wij fijn hoor. Stagiair Irene, producer Loes en ik, we staan hier wachtend op jouw mooie moment. Wat stemt je tevreden deze woensdagmiddag? Dan zoeken we er zo muziek bij.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Jean-Guillen Keras op zijn cello bij de Academie für Alte Musik Berlin. Ze speelden een celloconcert in F van Antonio Vivaldi.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Folk Baroque, de splinternieuwe cd van blokfluitist Erik Bosgraaf. Samen met de Italiaanse muzici van Filo Barocco waagt hij zich aan het herschrijven en spelen van oude Poolse dansmuziek, gebaseerd op aantekeningen van Georg Philipp Telemann. Componist Telemann reisde namelijk door 18e eeuws Polen en werd daar enthousiast van de muziek die hij hoorde. Zo enthousiast dat hij veel ervan begon op te schrijven. In een brief zei Telemann erover: na slechts een week luisteren naar de muziek die hier in de kroegen en herbergen wordt gespeeld, doe je genoeg ideeën op voor de rest van je leven. Dit document, bekend als de Poolse Dansen, wordt bewaard in de bibliotheek van Rostock en was de basis voor deze cd. Maar ja, in die aantekeningen van Telemann staat soms alleen een melodie, een vioolpartij, af en toe een bas erbij. Geen probleem voor Bosgraaf en consorten die er ongelooflijk aanstekelijke muziek van maakten. Ik laat heel graag horen twee van Telemanns Poolse dansen gehercomponeerd, recomposed. Hier is de blokfluit van Erik Bosgraaf en de viool, cello en luit van ensemble Filo Barocco.

Barok. Zo heet de cd van Erik Bosgraaf en Filo Barocco. En het is een ongelooflijke aanrader. Gebaseerd dus op die Poolse dansen, de aantekeningen uit Polen van de Duitse componist Telemann. En ja, die flattertongen, de fladdertong in het Nederlands van Erik Bosgraaf, waardoor die geinige nootjes klonken net. Maakt mijn middag meteen goed. Hoe is dat bij jou? Wat maakt je deze woensdagmiddag blij? Ik hoor het heel graag, want ik zoek er zo graag muziek bij uit. Dus stuur je mooie moment naar de NPO Luister-app.

0: Xiao Meizu speelde een deel uit de pianosonate nummer 23 in F van Joseph Haydn. En daarvoor zong sopraan Susan Gritton bij Eugène Astier op piano Geheimes Fluisteren. Het geheime fluisteren van de lente. Een lied geschreven door Clara Schumann.
1: Happy, happy. Happy, happy.
2: Mooi moment.
0: Ja, laat het ons weten elke dag wat jouw middag mooier maakt. En wij zoeken er muziek bij. Jan schrijft, vanmiddag gaan we op kraamvisite. Onze achterkleinzoon Moussa, in het Nederlands Mozes genaamd, werd 7 mei geboren. Ach, gefeliciteerd. Dees schrijft, ik kijk enorm uit naar de start van het internationaal liedfestival Zeist komende vrijdag. Al weken leef ik er naartoe om tot en met zaterdag de 23e me helemaal onder te dompelen in het lied. Het wordt een feest voor de zintuigen midden in de natuur met geweldige muzici. Ik zou zeggen, check it out. En Evelien, tot slot, mijn mooie moment, dubbele punt. Mijn treinritje van 18 minuten op weg naar de kleinkinderen voor mijn wekelijkse oppasmiddag. Koptelefoon op, radio aan, nog even helemaal voor mezelf. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dan is deze muziek nog helemaal voor jou, Evelien. Vrolijke vooruitzichtmuziek voor tijdens je treinrit van treinspotter en treinfan Antonien Dvorak.

0: Toonhalle Orkest uit Zürich. Speelde onder leiding van dirigent David Zinman met Julia Fischer op viool. De finale uit het vioolconcert van Antonin Dvorak voorbij de treinrit helemaal voor zichzelf. Van luisteraar Evelien. En ook dank voor jullie mooie momenten. Dees en Jan berichten vol nieuw leven en liedfestival voor pret. Ja, het maakt deze woensdagmiddag toch net iets beter.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Pianist Alexandre Tarot met twee filmmuzieken. Je hoorde allereerst muziek uit Les Demoiselles de Rochefort en zojuist The Way We Were. Eerst muziek van Michel Legrand en The Way We Were muziek van Marvin Hamlisch. Ja, het zijn een beetje gekke lente-herfstdagen. Ik hoor van veel mensen dat ze hun hemelvaartplannen gaan aanpassen. Buiten recreëren, kamperen met het weer. Het is het misschien net niet. En nu is er een beroemd lied dat de onvoorspelbaarheid van het leven bezingt en zelfs viert. Een lied dat veel in voetbalstadions, maar eigenlijk waar niet, wordt gezongen. Van een vrouw die op deze dag in 2019 overleed. Op deze day, moet ik dan misschien zeggen. Je hoort haar zo, eerst gitaarmuziek.

Frans Hallers speelde een prelude op zijn gitaar, geschreven door Heitor Villa-Lobos. Ja, om met de op deze dag in 2019 overleden zangeres Doris Day te spreken. Que sera, sera, wat gebeurt, gebeurt. Een lied dat niet voor niks een mega voetbalstadion hit is geworden. Meegebruld in allerlei soorten en maten stadions. Want voor elke club, voor elke sporter en voor elke sportfan dus ook geldt. Soms gaat het mis. Soms is het ook één grote gouden berg. Ook goed om met zo'n aankomend WK voetbal in je achterhoofd te houden. Oranje zal er wel weer een potje van maken. Dat kan of niet, want ja, alles kan en we houden lekker vol. Luister maar naar Doris Day.

dat geeft toch altijd weer een gevoel dat het allemaal goed komt. Dat alles is zoals het is, die Doris Day en haar prachtige zang. Que sera, sera, whatever will be, will be. En dit is Ludwig van Beethoven.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninov. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoeksche Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot de inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten hun kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. En ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Premier Jette noemt het geweld en de brandstichting ronduit schandalig. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels rondom het beveiligen van persoonsgegevens. Als dat wel was gebeurd, dan was de kans op een hack veel kleiner geweest. Oud-PVV-minister Faber bleef volhouden dat het staatsnoodrecht kon worden ingezet voor haar asielplannen, ondanks adviezen van haar ambtenaren. Die vonden de motivering van de minister onvoldoende. Ook betwijfelde ze of de noodwet stand zou houden in de Kamer of voor de rechter. Dat blijkt uit gegevens die Nieuwsuur opvroeg. Het weer nog tot besluit. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen is het wisselvallig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
0: NPO Klassiek.
6: Avro Tros.
7: Zometeen dat heerlijke stuk van Ravel met die lastig uitspreekbare titel. We tangoen met kinderboekenschrijver Jacques Vriends en barokken. Nu eerst 1 uur in
8: de muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Freiburg. Barokorkester met een introduzione theatrale van Pietro Locatelli. Het is de muziekfabriek Klassiek Lunchen op deze woensdagmiddag. En ja, op woensdag dan is het gedicht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Als je net even moest bijkomen van iets, dan kwam deze muziek denk ik op het goede moment. Trio Wanderer speelde het Andantino uit het pianotrio van Gabriel Fauré.
1: Goed idee!
0: Woensdag. Dat is in de muziekfabriek zo vaak mogelijk woensdag, gedichtdag. En Jacques Vriends, een van mijn favoriete schrijvers als kind, luchtte gisteren zijn hart op Instagram in een gedicht dat ik heel graag nu voorlees. Ik zag geen titel erbij, dus ik kies er zelf een. Tango. Schelden, schimpen en schofferen. Mensen gaan tekeer en vergeten dat je ook kunt discussiëren, luisteren, zeggen wat je mening is, zonder dat je iemand uitscheldt voor rotte vis. Want democratie is een tango. En die dans je met z'n twee. Het is geven en nemen. En niet alleen ik, nee, iedereen doet mee. Sta dus niet aan de zijlijn. Zoek naar verbintenis. En laat gerust je stem horen, maar dan wel zonder die vis.

0: Maurice Ravel's Pavane pour une enfant défunte door Lucien Renaudin Farry op haar trompet gespeeld bij het BBC Concert Orchestra.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: De dwarsfluit, zoals we het instrument nu kennen, is meestal gemaakt van goud of zilver. Opvallend genoeg hoort die officieel nog altijd bij de houtblazers, omdat vroeger die fluiten van hout werden gemaakt. Maar wist je dat een fluitist tijdens het spelen meer lucht schijnt te gebruiken dan een trompetist? Zoals we net hoorden, Renaudin Farry. Geen wonder dus dat je er flinke ademcontrole voor nodig hebt. En iemand die zijn adem goed heeft getraind is dwarsfluitist Emmanuel Pahut. Hij begon met dwarsfluit spelen toen hij 6 jaar oud was. En toen hij nog maar net 20 was, won hij al verschillende grote internationale concoursen. En op zijn 22e werd hij benoemd tot solofluitist. Een functie die hij nog altijd met veel succes vervult. Je hoort de delen 1 en 2 uit het concert voor fluit en orkest van Karel Reinecke. Met op dwarsfluit Emmanuel Pahut.

0: dwarsfluitist Emmanuel Pahud bij het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Ivan Repušić speelde het eerste en tweede deel uit het fluitconcert van Karl Reinecke.
1: Hit van de week.
0: Elke week in de muziekfabriek een nieuwe hit, volledig democratisch gekozen. Soms hele oude muziek, soms heel nieuw. En deze week is het de net uitgebrachte single van de Italiaanse percussionist Marco Pacassoni. Hij schrijft over deze muziek op zijn website. Week in Hong Kong is ontstaan in de straten van Hong Kong tijdens mijn bezoek in februari 2023. Het was een week vol concerten en masterclasses waarbij de culturele uitwisseling mijn reis uniek maakte. Het idee voor het nummer kwam bij me op na mijn laatste concert in het Italiaans Cultureel Instituut. En aan dat instituut wil ik deze track, deze nieuwste creatie, opdragen. Je hoort Pacassoni op vibrafoon.

Week in Hongkong. Marco Pacassoni, onze hit van de week. Dus ja, morgen tijdens de donderdagverzoekmiddag moet je hem misschien even missen. Maar vrijdag klinkt hij weer.

0: Het is voor mijn gevoel eigenlijk 1997, 1998, 1999 heb ik dit continu gehoord.
1: Oh, ik in 2006, toen Bluff met Umoja kwam. Ja.
0: Chan Chan, Buena Vista Social Club. Maar ik denk dat het wel eind jaren 90 is uitgekomen.
1: Ongetwijfeld.
0: Als single.
1: Klinkt heel tijdloos.
0: Ja, hè? Sander Swiep.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen? Ga je iets leuks doen? Ga je iets draaien?
1: Het is elke middag feest in Maatwerk met het zoeken naar die bestemmingen, dames en heren. Het is zo'n hit, joh. Het wordt op allerlei bedrijven gespeeld. Hele redacties leggen het werk neer om die bestemming te zoeken. Dus dat past zo meteen ook weer, dames en heren.
0: Wat leuk. En ook muziek daarbij of gewoon quizzen?
1: Ja, zeker. Pieter Hellendaal. Dat is eigenlijk al een hint. Praat ik mijn mond weer voorbij.
0: Hé, dat was nou niet de bedoeling. Ja. Maar is dat muziek? Pieter Hellendaal heeft iets geschreven?
1: Ja, Pieter Hellendaal is muziek.
0: Jeetje, ja. Dat is alweer helemaal nieuw voor mij. Sander, ja. Ik zou zo graag een keer aan 2 voor 12 meedoen. En ik dacht, want dat is mijn allerfavoriete tv-programma. En ik dacht, misschien wil jij dan wel... Dan ben ik de opzoeker. Ja. En dan ben jij de...
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja?
1: Oké. Heel erg leuk.
0: Dan doe ik een snor op of zo. Dat mensen niet weten dat ik ook... Ja, er zijn een paar mensen die weten dat wij ook op de radio zijn.
1: Oh, dat kan je zeggen. Er zijn een paar mensen die weten dat jij een snor hebt. Maar...
0: Ja, dat mensen. Oké, afgesproken. Ja. Dit is Mozart. Die brengt je zo naar Sander Swiep. En dat is prettig, hoor. Hele fijne middag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens bedrijven is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen voorgelegd. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. En daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers, totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1:00. De cheetah was snel gevonden, maar omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer dan nog, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met wat zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Ook dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Johan Wagenaar is de voorzitter van Stichting Het Instituut. Dat lees ik op hetinstituut.org. Zou Johan weten dat we zijn naam bijna dagelijks gebruiken op NPO Klassiek?
0: Maatwerk.
4: Nou zit hij vast niet op te wachten.
0: Met Sander Zwiep.
4: Dit is De Sit van Wagenaar.

0: Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly met de ouverture De Cid van Johan Wagenaar. Sinds 1995 brengt Stichting het Instituut Kunstenaars en Filosofen samen om een kwaliteit erin te zetten voor maatschappelijke of culturele vraagstukken. Wil je samenwerken? We horen graag van je. Stuur een bericht aan directeur Johan Wagenaar. Ja, dat is toch leuk? Johan mailen. Je kan het doen via hetinstituut.org. En dan moeten we ook zeggen, componist Johan Wagenaar is absoluut een instituut.
1: De bestemming.
0: We zoeken weer een plaats in Nederland. Ik heb zomaar het vermoeden dat die vandaag eens niet geraden gaat worden. Het is best lastig. Als je toch raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Dan gaan we de hints van vandaag zijn: Luxor, lijnbaan, ladage. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Luxor, lijnbaan, ladage.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Concerto Grosso, opus 3, nummer 1 van Pieter Hellendaal, door La Sfera Armoniosa onder leiding van Mike Ventros. Hellendaal die werd ontdekt eigenlijk in Amsterdam. Zijn talent werd gezien. Hij kreeg een beurs om te gaan studeren in Padua. Ging toen weer terug naar Amsterdam, vervolgens Londen. En uiteindelijk was zijn laatste carrière stop Cambridge. En zo zijn we ineens van Hellendaal naar Cambridge met het koor van Clare College daar. En dan toch weer IJslandse muziek. Høst visur til Mariu. Herfstversen voor Maria.

0: De IJslandse sterpianist Víkingur Ólafsson speelde Widersteðr til Sunde van Bach, na Höstvísur til Maríu van Atli Heimir Sveinsson, gezongen door het koor van Clare College Cambridge, dat zich niet op IJsland bevindt.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Nu naar het Kamerorkest van heel Europa met de eerste van Brahms, die ook wel de tiende van Beethoven wordt genoemd, toen Brahms de euvele moed bij elkander had gesprokkeld om een echte, complete symfonie te presenteren. Toen was dat na jaren van ploeteren, want hij was zich heel bewust van de voetafdruk van Ludwig van Beethoven, grote componist die 6 jaar voor Brahms' geboorte was overleden. Het dirigent sprak lovend. Na 20 jaar noeste arbeid heeft Brahms eindelijk een stuk geschreven dat de mantel van Beethoven mag dragen.

Het slotdeel, deel 4 uit Symfonie 1 van Johannes Brahms, Kamerorkest van Europa onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. We verschuiven iets naar het zuidoosten vanaf Europa, naar een plek waar het bijzonder onrustig is. Maar toch las ik interessant nieuws uit Irak. Jarenlange droogte, toegeschreven aan klimaatverandering en stuwdammen in buurlanden, heeft de Iraakse moerassen, de vermeende plek van de Hof van Ede uit de Bijbel en de stad Babel, compleet verwoest. Maar een aantal regenbuien deze winter hebben de hoop bij inwoners en bewonderaars van het gebied doen herleven, lees ik. Terwijl hij in zijn lange houten boot vaart, vertelt visser Ghazem Ghazit, het leven zal terugkeren, samen met de vissen en het vee. En de mensen zullen voelen dat hun thuisland en toekomst hersteld zijn. Psalm 137, aan de rivier van Babel.

Het Nederlands Blazersensemble speelde Wiegenlied en daarvoor O Traulichkeit van Franz Liszt. En daarvoor de stemmen van Vox Clamantis met Psalm 137 aan Babels stromen, de rivier van Babel, waar zowaar weer wat extra water ligt door behoorlijk wat regenval de afgelopen tijd. Je hoort een zetting van Kyrillus Kreek uit de Baltische Staten. Zometeen tweede pianoconcert van Saint-Saëns en muziek van Schumann, Czerny en Mendelssohn.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Hey Raymond!
3: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Hey, Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. In veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te gaan maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek.
5: Omroep Max.
6: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
7: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag. Het Nationaal Orkest van Frankrijk speelde de finale uit de symfonie in A van Camille Saint-Saëns. Ja, tegenwoordig wordt hij nauwelijks nog live uitgevoerd. Destijds was het een studiesymfonie van een 15-jarige Saint-Saëns met muzikale echo's van Mozart en Beethoven. Het was ook nog eens absolute muziek. Dat betekent muziek gewoon om de muziek, zonder bepaalde omschreven gedachten. Ja, en dat was nou juist wel in de mode op dat moment. Nou, je kan niet altijd in één keer 6 gooien.
1: De bestemming.
0: Ja, of misschien raad je wel in één keer wat de bestemming is. Kans is klein, want zoals ik al zei het vorige uur, het is een moeilijke vandaag. De hints zijn Luxor, lijnbaan en ladage.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dit was de wereldpremière opname van strijkkwartet nummer 28 in Asgroot. Dat moet je er wel even bij vertellen natuurlijk. Het Casal-kwartet voerde het uit, muziek van Carl Czerny, na Fast zu Ernst uit de Kinderszene van Schumann. Het staat op het album van de week met pianist Arkadi Volodos. Ga naar NPO Klassiek voor de rest.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En zij is inmiddels 97 jaar oud, de pianiste Bella Davidovic, geboren in Baku, destijds Sovjet-territorium. In 1978 ontreisde ze dat Sovjet-regime met veel moeite. Haar bestemming was New York, waar haar zoon studeerde. Ze mocht één tapijt meenemen. Een tapijt, maar boeken of partituren of zelfs fotolijstjes of andere familiestukken mocht niet mee. In de Verenigde Staten moest ze haar carrière van de grond af aan opbouwen. Op de eerste dag dat ze in haar nieuwe appartement in Queens piano ging spelen, vroeg de buurvrouw of het wat zachter kon. En niet bepaald een vorstelijk onthaal voor Bella Davidovic.

weer zo'n pianoconcert met zo'n laatste halve minuut, waarvan ik zou denken als pianist zijn. En dan sta je toch doodsangst uit. Al die nootjes en ze zijn onverbiddelijk achter elkaar. Het moet goed, anders hoort iedereen dat je ernaast zit. Bella Davidovic, fabuleus gespeeld. Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Neeme Järvi. Het tweede pianoconcert van Camille Saint-Saëns. Op 16 mei, aanstaande zaterdagavond in de Jacobikerk Utrecht, een concert van kamerkoor Cantiago plus Engelse zangers van St. Martin in the Fields. Het heeft te maken met een bijzonder instrument dat hopelijk naar Utrecht kan worden gehaald. Een Engels koororgel waarop zelfs de première van Mendelssohn's Hear My Prayer destijds is uitgevoerd. Een instrument dat zeker weten geweldig gaat klinken in de Jacobikerk. Ga naar stichtingkoororgeljacobikerk.nl. En vooral ga zaterdagavond naar het concert van kamerkoor Cantiago in de Jacobi in Utrecht. Op het programma Mendelssohn.

2. Koraalbewerking van Johann Sebastian Bach, Christe du Lamm Gottes en Ach wie nichtig, ach wie vluchtig. Ja, vluchtig was dit laatste deeltje zeker, het was maar een half minuutje. Simon Preston voerde het uit en deze organist uit Engeland overleed 13 mei 2022, 4 jaar geleden. Heeft heel veel cd's opgenomen en platen, dus misschien heb je ook wel een Simon Preston in huis. Daarvoor de kantate Christe du Lamm Gottes van Felix Mendelssohn met het kamerorkest Stuttgart onder leiding van Frieda Bernius. En Kamerkoor Cantiago voert hetzelfde stuk uit aanstaande zaterdagavond in de Jacobikerk in Utrecht. Samen met andere prachtige werken van Mendelssohn. Warm aanbevolen. Zaterdagavond 8:15 Jacobikerk. En het heeft ook te maken met de aanschaf van een prachtig nieuw Engels koororgel. Ga voor alle informatie naar cantiago.nl. Laatste muziek van dit uur is misschien wel een stille hint richting de bestemming van vandaag. Of iets wat zich afspeelt in de bestemming. Dit is het Zweeds plaatsensemble met De Boot aanmeren.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. De politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden al opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. En dan het weer tot besluit. Het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: NPO Klassiek.
8: Max.
9: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
10: Ja.
11: En wat houdt maatwerk dan in?
12: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
8: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Giuseppe Verdi, je kan hier wel zo'n beetje de operakoning van zijn land zijn geworden, maar hij is en blijft een boer uit Le Roncollet. Zo spraken ze relativerend in het dorpje waar hij ooit werd geboren. Giuseppe Verdi en zijn Sinfonia in C groot, uitgevoerd door het symfonieorkest met de naam Giuseppe Verdi. Dat is nog eens een mooi eerbetoon, onder leiding van Riccardo Chailly. Welkom bij Maatwerk.
1: De bestemming.
0: Met straks nog meer Italiaanse muziek, maar de bestemming ligt in Nederland. Maar ja, wat is die vandaag? De hints zijn Luxor, lijnbaan, Ladage. Prettige alliteraties. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Luxor, lijnbaan, Ladage.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ze waren een Nederlandse tango van Arie Malando. Porqué te vas heet hij. Door het Trocadero Salon Ensemble van het legendarische cd-label Erasmus. Ik spaar ze thuis, mocht je thuis een Erasmus hebben liggen. Ze worden zeldzaam. Hartelijk welkom. Verder met Italiaanse klanken van Vivaldi. Door het Australian Brandenburg Orchestra. En countertenor Andrea Scholl. En dan denken jullie, ja, weer komt Dederit met Andrea Scholl. Ik heb ze net naast elkaar gelegd. Tim Mead, Carlo Vistoli, Philippe Jaruski, Damien Guillon, et cetera, et cetera. Dit is wat ons betreft toch de geslaagdste

0: Andreas Scholl zong bij het Australian Brandenburg Orchestra Cum Dederit en Beatus IV uit Nisi Dominus van Vivaldi.
1: Sander wil graag zijn gemaakte kosten voor het vervangen van de boordlader verhalen op Stellantis, maar krijgt geen antwoord.
2: Ik zou mijn klanten al sowieso niet een drie kwartier naar Vivaldi in de loop laten luisteren. Behandel je klanten gewoon met respect.
3: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, warm aanbevolen kijken naar het programma Radar. Zeker voor dit soort mooie reportages. Ja, mocht je als callcenter dringend op zoek zijn naar nog langere wachtmuziek, neem dan bijvoorbeeld de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. Ging in première op 13 mei 1833.

Het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andries Nelsons, met de delen 2 tot en met 4 uit de vierde, de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. Hier zijn de stemmen van Laurens Collegium onder leiding van Wieger Mandemaker.

2, Motetten sur les thèmes grégoriens van Maurice Duruflé, gezongen door Laudens Collegium onder leiding van Wieger Mandemaker. Dat deden zij in de prachtige akoestiek van die ene kerk in die ene plaats.

0: de bestemming.
1: Waar we ook Luxor, Lijnbaan en Ladage vinden. Wat zou het nou zijn, mensen? Mart Schipper is dagfinaliste en appte Rotje Knor. Ja, omdat ik 30 plus jaar geleden met een Rotterdammer getrouwd ben, weet ik bij het woord Ladage genoeg. Ik werd er natuurlijk door mijn verkering mee naartoe gesleurd. Ik at er voor het eerst een patatje warm vlees. Een nieuwe sensatie voor deze dorpse troelala, die nooit verder gekomen was dan een kroketje bij de patat. Al dus Mart, die dus kennis heeft gemaakt met een van de drie hints. Theater Luxor, ja, in de schaduw van de wolkenkrabbers op de Kop van Zuid inmiddels. En de Lijnbaan, de gezelligste winkelstraat van Nederland. Roffa is de bestemming van vandaag.

Natuurlijk denk het aan Lee en de gouden microfoon, You'll Never Walk Alone. En ja, ik ben zelf voor Feyenoord. Mijn zoon wordt helemaal lijp als hij dat straks hoort. David is voor Ajax. Als ik thuis kom, speel ik graag op de piano. Niet zo sterker dan dat ene woord, tot hij dan de klep dicht probeert te slaan. Gaat je niet lukken vanavond, David. Hierna podium met Hans Hofmans. In maat ik nog het laatste woord aan Ferdinand Bordewijk, die schreef: Rotterdam vind ik onze stad, juist omdat ze niet speciaal Nederlands is. Amsterdam is onze nationale stad, Rotterdam onze internationale. Ik voel voor het internationale en daarom voel ik voor deze stad.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Stel, een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben opgemerkt. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand, want er is geen instantie die dat bijhoudt. Een omstreden Amerikaanse gevangenis voor immigranten gaat na een jaar dicht, melden Amerikaanse media. De gevangenis Alligator Alcatraz in Florida is volgens de autoriteiten te duur en niet effectief genoeg. In het complex zitten migranten die wachten om het land te worden uitgezet. Het gebouw wordt omringd door krokodillen en pythons. President Trump noemde de gevangenis eerder een voorbeeld voor andere staten. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht, dat oordeelt een Duitse rechter. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over deze zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in hoger beroep gaan. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 14 juni is de eerste WK-wedstrijd voor Oranje in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. En dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
4: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van 13 mei. Zometeen spreek ik Willem Jets, componist die afzwaait als docent compositie in Amsterdam. Radiomaker Bas Hagemeijer is bij het Rostrum in Riga in Letland. En met hemelvaart voor de deur kijken we naar de mooiste concerten deze dagen.

0: Uit een concert voor viool, trompet, cello en strijkers van Georg Philipp Telemann, Academie voor Alte Muziek Berlin, met violist Isabelle Faust en trompetist Ute Hartwig. Hij was de eerste componist des vaderlands die Nederland kende, en nog altijd komen er veel nieuwe werken uit zijn koker. Componist Willem Jets. Maar hij geeft zijn inspiratie en vakmanschap ook door. Eerst aan het Fontys Conservatorium, daarna 2 decennia lang als docent compositie aan het Conservatorium van Amsterdam. Nu, 20 jaar later, werd er een strik om die docentcarrière gedaan. Afgelopen week werd hij uitgezwaaid met een afscheidsconcert. Willem Jets, fijn dat je er bent.
1: Dank je.
0: We kennen elkaar al heel erg lang.
1: Ja.
0: Langer dan 20 jaar, denk ik.
1: Oh jee, veel langer, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Hoeveel leerlingen heb je eigenlijk gehad in die tijd? Nou, 20 plus 5 jaar is het eigenlijk, hè?
1: Want ik ben in 2002 begonnen. In Tilburg, inderdaad, wat je net zei. En tot en met nu. Maar Arnold Marinissen, die het hoofd is van onze compositieafdeling, die had het uitgerekend hoeveel mensen ik les gegeven zou hebben in Amsterdam. En dat waren de 121. En dat vond ik best wel een mooi getal.
0: Dat is een hele generatie. Heb je nu al vrij of hoe werkt het?
1: Nee. Wij draaien gewoon onze lessen af tot de zomervakantie. En dan hebben we nog eindexamens en zo. Dus ik ben nog gewoon, het is een beetje vreemd, je neemt afscheid, maar dat is natuurlijk niet helemaal echt. Want daarna ben ik er gewoon weer.
0: Ja, dat leraar zijn, dat houdt dus op, maar dat componeren niet, hè?
1: Nee.
0: Heb je daar meer tijd voor ook nu?
1: Ik heb er nu veel meer tijd voor en ook veel meer tijd om ook meer op het buitenland te gaan richten. En te kijken of mijn werk daar een plek kan vinden. En er zijn al een aantal hele prachtige dingen aan de gang. Bijvoorbeeld Emmanuel Pahu gaat mijn nieuwe fluitconcert doen in Denemarken in september. En de grote eerste hoornist van de Berliner, Stefan Dohr, die heeft mij gevraagd om een nieuw hoornconcert.
0: Wow.
1: En dat ga ik de komende tijd doen. Dus,
0: merk je dat er meer vrijheid in je hoofd is ook, nu dit van je af gaat vallen?
1: Ik denk het wel, ja. Ik kan het nu nog niet helemaal precies aanvoelen, want ik ben nog middenin eigenlijk. Maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren. En dat is fijn om echt je helemaal te fixeren op het componeren zelf. Voordat ik les gaf, heb ik dat natuurlijk ook een hele lange periode gedaan. En dat was toen ook mogelijk, omdat er toen financiële mogelijkheden waren, hè, met Fonds voor de Scheppende Toonkunst, meerjarige honorering. Maar dat viel op een gegeven moment weg. Ja, en toen was ik heel erg gelukkig dat ik die baan kon krijgen aan het conservatorium.
0: Ja, heel veel van jouw werken zijn gegaan in de NTR Zaterdagmatinée.
1: Ja, toch? Zeker.
0: Om eens iets te noemen.
1: 8 opdrachten.
0: Om maar 1 podium te noemen. Maar dat componeren en lesgeven kan samengaan, bleek recent wel met de première van jouw 3e pianoconcert, Scorching Passions, met het residentieorkest onder leiding van Anthony Hermes en pianosolist Ellen Korver. We namen het op als NTR 3 mei jongstleden in Amare in Den Haag. Willem, even een fragment.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De eerste minuten van het derde pianoconcert van Willem Jets, Scorching Passions heet het. Pianist Ellen Korver, residentieorkest onder leiding van Anthony Hermes. 3 mei in Amare in Den Haag. Dus Willem, dat gaat goed samen. Lesgeven en componeren.
1: Ja, dit is al nog in die periode ontstaan natuurlijk.
0: Ja, hoe lang heb je eraan gewerkt?
1: Nou, wel een langer dan ik normaal doe. Zeker een jaar, want ik vind echt een pianoconcert schrijven... Er zijn al zoveel goede pianoconcerten. En om dan nog eentje toe te voegen, dan denk ik van ja, kan dat nog? Ja, waarom niet? En want een piano is natuurlijk, in tegenstelling tot een viool, kan en melodieën spelen, maar ook akkoorden. Als je akkoorden hebt in de piano, wat ga je dan doen met het orkest? Ja. Ga je dat verdubbelen of weet ik veel? Dus dat was echt een puzzel ook een beetje om dat goed te krijgen. Maar ik denk dat dat wel gelukt is. Tenminste,
0: en ook iets
1: ik krijg mooie opmerkingen erover.
0: En ook om dat meteen over te dragen aan jouw studenten.
1: Ja.
0: Wat je zelf, de struggles die je zelf nog hebt, als je die ook hebt,
1: ja.
0: Is natuurlijk geweldig dat je in het materiaal zelf zit.
1: Ja, ja, als, ja als zeker. Componist. Dat helpt. Ja. Dat geeft de studenten toch een soort gevoel van, die is ook nog aan het werken.
0: Aan herkenning, precies. Even terug, 2 decennia, 2,5 als compositiedocent. Wie waren jouw eigen mentoren eigenlijk? Ga eens terug. In de tijd?
1: Nou ja, dat waren 2 belangrijke componisten. Hans Cox en daarna Tristan Keuris. En die hebben mij echt het vak heel goed geleerd. Het was heel grappig toen ik zo'n beginnende componist was... en mijn eerste dingen had gemaakt. Toen liet ik dat zien aan een toen zeker heel bekende componist, Conrad Boehmer. En die zei, ja, je hebt talent en je moet verder hiermee enzovoort. En toen zei hij, maar ik verbied je... om naar Louis Andriessen te gaan. Je moet naar een vakman. En toen kwam hij met Hans Cox. En nou, dat was een fantastische match. Ik heb daar...
0: Want het vak zou je niet kunnen leren bij Louis Andriessen.
1: Ja, het was natuurlijk heel erg gechargeerd. Maar hij zei... Kijk, waar het op aankomt als componist... is dat je toch ook je vakmanschap beheerst. Dat je leert instrumenteren. Dat je hoe vouw je melodie uit? Hoe ga je daarmee verder? Een ontwikkeling daarvan. En al dat soort hele basale dingen... zou Louis Andriessen absoluut ook weten, hoor. Maar dat was bij Cox wel heel... die kon dat echt heel goed uitleggen ook. Ja. En Keuris daarna ook.
0: Ja, dat, misschien wel een van de allergrootste die Nederland gekend heeft, hè? Tristan Keuris.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Maar ik las ook dat Paul Hanen een leermeester is geweest van jou.
1: Ja.
0: Dominee Gemdaad.
1: En Margreet Dolman niet te vergeten. Ja. Ja, nou ja, toen ik nog student was eigenlijk, toen vroeg hij mij, wil jij niet in mijn voorstelling piano spelen? En je mag gewoon je eigen ding doen. Je mag ook klassieke muziek spelen. Je mag, nou, ik koos toen voor Prokofjev. Ik heb toen die Sarcasme, die eerste, heb ik toen gespeeld. En ook liedjes begeleid met hem samen. En die waren natuurlijk dan minder klassiek, door Kloes van Mechelen gecomponeerd. Maar... je leert, zeker na 100 voorstellingen, hoe het werkt in een theater. Hoe hij, als hij, je voelt wanneer er een lach komt bijvoorbeeld. Of wanneer de concentratie inzakt. Dat heb ik gewoon letterlijk kunnen meten, als het ware. Terwijl ik daar in de coulissen stond of aan de piano zat. En dat was voor mij echt een enorme leerschool. En ik denk dat ik ook daardoor een hele grote liefde heb ontwikkeld voor opera. En muziektheater

0: Vooral eigenlijk opera. En nou ja, in zoverre kan je Paul Haan als een leermeester ook zien. Ja.
1: Niet de behoefte gehad om die, zeg maar, lichtere, luchtige kant op te gaan?
0: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Hij wilde wel met mij een opera gaan schrijven, Paul Haan, de rampenvrouw. En dan was hij natuurlijk de rampenvrouw. Maar daar is het eigenlijk nooit echt van gekomen.
1: Was wat geweest, denk ik. Nou ja, welke lessen jij zelf graag wil meegeven, daar gaan we het zo over hebben. We hebben ons oor te luisteren gelegd bij een van jouw oud-leerlingen, componist Mathilde Wantenaar, heeft er het volgende over te zeggen.
2: Een van de dingen die ik het fijnst vond aan Willem als docent was dat hij me naast zijn vakinhoudelijke kennis, wat natuurlijk ontzettend veel is, ook altijd ontzettend veel vertrouwen gaf en bleef aanmoedigen, ook als ik zelf heel erg twijfelde. En als jonge, onzekere en zoekende componist was dat precies wat ik nodig had om me te ontwikkelen. Ja, het fijnst waren de lessen bij hem thuis op zijn hele knusse zolder, waar op de een of andere manier toch nog een vleugel in past. Hoe die daar ooit terechtgekomen is, dat weet ik niet. En dan werd er altijd een heel mooi theeserviesje tevoorschijn gehaald. En dan gingen we onder het genot van een warm kopje thee met elkaar praten over de noten die ik had meegebracht. En ook de worsteling van het schrijfproces die altijd weer terugkeert.
1: Mathilde Wantenaar, een student die je trouwens zelf ook genoemd hebt als een van mooie herinneringen.
0: Ja, absoluut.
1: Wat zegt ze hier? Wat zegt het wat ze zegt?
0: Wat dat mij zegt?
1: Ja?
0: Nou, dat ik kennelijk haar iets heb kunnen geven waar zij heel veel aan heeft gehad en waar zij ook op verder kon. En dat is wel een van de belangrijkste dingen als je les geeft, dat je mensen verder kan helpen. En ze ook vertrouwen geeft en een soort zekerheid meegeeft van oké, als je alleen zit, dan moet je het ook kunnen. En ik hoor ook altijd nog steeds een soort lerarenstem van Cox of van Keuris die op mijn schouder zit en zegt van hey, zou je dat nou wel zo doen? Ik bedoel, je krijgt een soort geweten. En dat doe je als leraar ook, denk ik, met je studenten.
1: Ja, je hoort het woord worsteling, hè, van de...
0: Ja,
1: het is niet mals, hè?
0: Het is componeren of überhaupt, denk ik, kunst maken is een worsteling. Want je moet eigenlijk iets maken uit het niks. En dan heb je nog daarvoor heel veel stukken gemaakt, maar je denkt, nee, ik moet toch weer opnieuw. En met elk stuk is dat het geval. En ik kan me voorstellen, als je dan een zekere vertrouwdheid voelt vanuit jezelf, van ik kan dat, ja, dan komt er ook wat.
1: Hier is op eigen benen jouw oud-student Mathilde Wantenaar, onlangs opgenomen tijdens het Snaarfestival in Utrecht, The Song of Choyos van Mathilde Wantenaar door het Nederlands Kamerkoor. Een gedeelte daaruit.

0: Uit The Song of Coyotes van Mathilde Wantenaar door het Nederlands Kamerkoor, het Snaarfestival Ensemble, dirigent Florian Helgat. 25 april in het Snaarfestival in Utrecht, opname die we daar maakten. Oud-student van jou, Willem Jet. Wat hoor je hier? Je hoort het voor het eerst nu, hè?
1: Ja, ik vind het een magisch stuk. Het is prachtig geïnstrumenteerd. Het is ook echt vanuit het hart geschreven, merk ik. En ja, dat heeft zij altijd al gehad. En ja, je zei net toen de microfoon uitstond van ik hoor zelfs keuris erin. En dat ben ik met je eens. Zeker zo'n weelderige viool, zo'n lijntje wat er dan ineens uitkomt. En
0: niet bang voor schoonheid, hè?
1: Absoluut niet. En dat is wat we nodig hebben nu. Of eigenlijk altijd, denk ik. Schoonheid. Zonder schoonheid, hè? Wat heb je dan?
0: Ben jij veranderd in de manier van lesgeven, benaderen van studenten in 20, 25 jaar?
1: Ja, natuurlijk, want je evolueert ook. Hè? Ik heb het idee dat ik nu eigenlijk op mijn best ben als docent. Dat klinkt heel gek, maar je werkt ergens naartoe, je krijgt ervaring. Als ik nu een partituur van een student zie, dan zie ik meteen, oh ja, dit of zo, dit zou zo kunnen en hier kunnen we dat doen. En ja, dat kan ik nu heel goed. En vroeger natuurlijk ook wel, maar die ervaring die helpt daar wel heel erg bij. En aan de ene kant is het dan zonde als je stopt. Want ja, dan is dat, stopt dat ook natuurlijk, dat je dat kan doorgeven. Maar gelukkig zijn er zo mensen als Mathilde Wantenaar, Ramin Tafreshi en Bram Kortekaas, noem ze maar op, die dat ook weer kunnen doorgeven op hun manier. Je hebt toch een soort van, ja, misschien een soort school gevestigd. Mm-hmm. Er gaat iets door. En je staat op de schouders van anderen. Ik sta op de schouders van Cox, van Keuris. Maar Keuris stond ook weer op de schouders van Ton de Leeuw. Ton de Leeuw weer op Messiaen. En zo gaat het gewoon terug. En dat loopt zo helemaal door.
0: Oh.
1: En dat,
0: een school, maar je wil niet dat je Willem Jetjes aflevert.
1: Nee, dat
0: hoe
1: absoluut
0: hoe voorkom je
1: niet.
0: Dat? Hoe krijg je de eigen stem van een jong componist naar boven, tot bloei?
1: Ja, nou vooral door niet te zeggen, zo moet het, heel apodictisch. Hè? Van je kan zeggen, nee, jij moet dat zo doen. Keuris had wel een beetje die neiging soms. Die zei, ja, kijk maar eens lekker in mijn keuken mee. En nou, doe dat recept maar eens na. En dat is heel goed ook. Hè? Daar leer je ook heel erg van. Maar ik probeer ook wel heel erg te kijken, wat zit er in zo'n student? Wat is zijn kracht? Waar zit zijn ja, wat kan hij het beste of zij doen in een partituur, in een nieuw werk? En dat moet je eruit zien te kietelen, als het ware, eruit vogelen.
0: Ja, lesgeven is door de loop der jaren heen steeds beter worden. Een beetje zoals rode wijn, goede rode wijn misschien, gerijpt. Jouw rode wijn nu is beter dan in de beginjaren.
1: Ja, of je kan misschien beter met port. Portwijn vergelijken.
0: Nou, dat mag ook, want dan komen we uit bij jouw oud-student Ramin Tafreshi, die liever de vergelijking met rode port maakt.
1: Kijk.
2: Ik had de eer om 7 jaar les te krijgen van Willem. Ik kan me een specifiek moment nog goed herinneren. Ik kwam niet verder met één van mijn stukken. Ik werkte er al heel lang aan en ik kwam niet vooruit. Toen zei Willem tegen mij, Ramin, muziek schrijven lijkt een beetje op het maken van portwijn. Om de beste te maken moet je heel geduldig zijn, want wat de wijn echt uitzonderlijk maakt, is tijd. Zo is het ook met muziek schrijven. Je moet geduldig zijn en het proces vertrouwen. Dit metafoor zal me altijd bijblijven en helpt me in mijn creatieve proces.
0: Hoe is dat gegaan met Ramin Tafreshi bij jou?
1: Hoe bedoel je? Met wat betreft die
0: lessen, zeg maar, ja, de ontwikkeling van hem?
1: Oh, dat was fantastisch altijd. Hij was soms een beetje. Hij moest altijd heel erg nadenken. Hij was heel erg aan het zoeken en forsen, echt. Hè. En dat is ook heel mooi natuurlijk, dat je probeert om echt helemaal in de diepte te gaan. En dat lukte hem altijd wel. Maar dat had ook tot gevolg dat hij soms dacht van, ja, maar is dit nou wel goed? Hè? Die twijfel. Wat iedereen heeft, denk ik, als je creatief bent. Dus je moest hem soms een beetje zo even eruit trekken. En dan trok je hem weer vlot. En dan kwam er weer een hele stroom aan schoonheid uit zijn pen. En ja, ik vind hem fantastisch. En hij is van origine uit Iran. En Hij worstelt natuurlijk ook heel erg met de situatie nu. En dat vind je ook terug in zijn werk. Hè. Hij heeft altijd toch wel die strijd in zijn muziek.
0: Put hij ook uit zijn Iraanse wortels?
1: Wat zeg je?
0: Put hij uit zijn Iraanse
1: wortels? Juist. Hij heeft ook een stuk geschreven. It's the voice that shall remain. Daar heeft hij ook de Alba Rosa Vietor competitie mee gewonnen. Of tenminste de tweede prijs en de publieksprijs. En dat gaat daar ook over. Het is van een Iraanse dichteres. Die monddood is gemaakt. Maar toch dat wil zeggen wat gezegd moet worden. En hij weet dat dan op een hele prachtige manier te vormen in muziek.
0: En waar ben jij in dit proces bij hem?
1: Ja.
0: Dichtbij, op afstand?
1: Alle twee eigenlijk. Want je moet hem de ruimte geven om dat te doen. En daar waar hij vraagt om een soort van bijsturing of het vertrouwen, wat hij ook zegt, hè, ik heb het vertrouwen soms nodig. En ook het geduld, hè. Hij vergelijkt het met port. Hè. Portwijn die moet rijpen. Nou, soms moet je ook een stuk even loslaten en het laten rijpen. En dan komt het weer terug en dan kan je het afmaken. En dat proces is zo boeiend om te volgen.
0: Luister even mee, Willem, naar een fragment uit It's the Voice That Shall Remain van Ramin Amin Tafreshi.

0: uit It's the Voice That Shall Remain van Ramin Tafreshi, sopraan Elisaveta Agrafenina en het Brakman Trio. Oud-leerling van de oud-student van Willem Jets. Als ik dit nou hoor, Willem, en ik hoor Mathilde Wantenaar, ik hoor jouw eigen pianoconcert, dat derde dat net in première is gegaan bij het residentieorkest. Misschien te kort op de bocht, maar lyriek, het zangerige, ja, is belangrijk voor jou. Ja. En dat heb je ook doorgegeven.
1: Ja, en dat heeft ook hen aangesproken kennelijk. Want dat is hun eigen natuur ook. Of dat is hun eigen natuur. Dus ik denk ook dat je als student iemand uitzoekt waarvan je het idee hebt van ja, dat match. Dat is iemand waar ik iets van kan leren. Als je dat niet voelt met iemand, dan moet je het ook niet doen. Daarom was ik destijds zo blij met Conrad Beumer, die mij aan Hans Cox koppelde. Want dat was echt ook een match. En als je dat niet hebt en als een ander dat ook niet ziet, dan, ja, dan wordt het niks.
0: Nu bijna met pensioen. Ja. Het seizoen zit er bijna op. Ja. Meer tijd voor componeren. Zoals je zei, een fluitconcert voor Emmanuel Pehu in Denemarken, Kopenhagen.
1: Ja. Uit Aarhus.
0: Ja. Aarhus. Ja, Aarhus op Jutland. En Stefan Doorr, de solohornist van de Berliner Philharmoniker.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Dat is niet mis natuurlijk. Ja. Componeer je tegelijkertijd?
1: Nee, dat heb ik nooit gekund en dat zal ik ook nooit kunnen. Ik moet echt me helemaal fixeren op één stuk. Als dat klaar is, dan kan ik wel weer overstappen naar de volgende. Ik ben nu ook bezig met een nieuw stuk voor het Netvo. Wat Fiotti gaat doen, ook in Madrid, in Zaragoza en ook in het Concertgebouw. En daar heb ik
0: volgend jaar in première?
1: Ja, volgend jaar voorjaar. Ja. En daar heb ik al, nou zeg maar, 5 minuten vanaf inmiddels. Dus dat schiet lekker op.
0: Oh, 5 minuten en dan zegt hij dat schiet lekker op.
1: Oh, dat vind jij niet.
0: Ik dank voor je komst. Ik ga gauw weer verder componeren.
1: Ja, dank je.
0: En ik wens je veel inspiratie, ja, Willem Jets.
1: Heel hartelijk dank. En fijn om weer even bij jou te zijn.
0: Ja, wederzijds. Dank je wel, Willem. Ja. Dank je.

Het Busch Trio van Mathieu van Bellen, violist, met Ludwig van Beethoven pianotrio's, de genummerde, maar ook de ongenummerde hier, eentje zonder opusnummer, oftewel tijdens zijn leven niet uitgegeven. Maar ontzettend leuk om te horen. Fris en fruitig en jeugdig, Ludwig van Beethoven. Het Royal Scottish National Orchestra krijgt volgend najaar een nieuwe chefdirigent. De 37-jarige Litouwse dirigente Gidre Slekite is in Glasgow benoemd tot nieuwe music director, volgt de Deen Thomas Sonnegaard op, die het orkest sinds 2012 heeft geleid. Met de benoeming van Skelite is de eerste vrouw op deze positie in het 135-jarige bestaan van het orkest. Ze groeide op in Vilnius, ging daar ook naar de academie, heeft masterclasses gevolgd bij Bernard Haitink en Riccardo Muti, Young Conductors Award van de Salzburger Festspielen. Het gaat hard met haar. Dit komt van een plaat waarbij ze muziek speelt, dirigeert van haar landgenoot Zibukle Martinaitytė. Zeker, ook Litouwen. Moet je altijd op studeren. Chiaroscuro-trilogie van haar door het Litouws Kamerorkest onder leiding van Gidre Slekite.

Een drieluik over donker licht, chiaroscuro trilogy van Zipokle Martinitaite, door het Litouws Kamerorkest geleid door Gidre Slekite. Zij wordt de nieuwe chefdirigent van het Royal Scottish National Orchestra. De eerste vrouwelijke dirigent in de 135-jarige geschiedenis van het orkest. Het is door 17:15. Hebben we AWB? Geen AWB? Goed, dan Sjostakovitsj.

0: Het Quarteto Casals speelde het eerste deel uit het vierde strijkkwartet van Dmitri Shostakovich. Zometeen Shostakovich in een concerttip. Eerst even 9:09. Blik op de weg, de ANWB. Goedemiddag, Helene de Geest.
1: Goedemiddag. Ja, de drukste avondspits, de drukste spits van dit jaar hadden we met ruim 1023 kilometer file. Op dit moment is daar nog 830 kilometer van over met als uitschieter de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide staat nog een file van 7 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor zijn er twee rijstroken dicht.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Hans Hafmans.
0: Morgen, maar dan 86 jaar geleden, gingen grote delen van Rotterdam door bombardementen in vlammen op. Leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest staan erbij stil met een herdenkingsconcert op het programma Het Quartet van Messiaen, Quatuor pour la fin du temps, Quartet voor het einde der tijden, geschreven in krijgsgevangenschap, en het eerste pianotrio van Dmitri Shostakovich. Morgenavond in de Laurenskerk in Rotterdam. Morgen in Zandvoort begint het Vloedfestival. 3 dagen lang staat het dorp in het teken van kunst, dans, muziek en circus. Te voet of op de fiets kun je routes volgen langs verschillende optredens. Ook in het centrum is van alles te beleven. Met gratis optredens, straattheater, creatieve activiteiten. Vrolijke boel, morgen tot en met zaterdag in Zandvoort. En in Nijmegen begint vrijdag een concertreeks van Orkest Fion met chefdirigent Alexei Ogrinchuk. Een avond vol romantiek met als pronkstuk Dvorak's 8e symfonie. En met Nelson Görner, pianist, doen ze het prachtige pianoconcert van Robert Schumann. Toppunt van de Duitse romantiek. Vrijdag in de Vereniging in Nijmegen en dit weekend ook in Arnhem en Enschede. De concerttips, je kunt ze vinden op npoklassiek.nl/podium. Dit is Nelson Görner. Hij speelt Schumann uit de Davids Bündler Tänze.

Pianist Nelson Gurner uit de Davidsbündler-tenten spelend van Robert Schumann. En Robert Schumann is onze mind deze week, want hij speelt het pianoconcert van Schumann met orkest Fion de komende dagen te beginnen vrijdag in de Vereniging in Nijmegen. Prachtpianist. Het is bijna 6 uur. Zometeen gaan we te raden bij het festival Rostrum of Composers, het Eurofestival voor klassieke muziek. En Bas Hagemeyer, onze collega, is in Riga in Letland. Zometeen even contact met hem. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
8: Ah, ik wil uit!
7: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Hou je bek, man.
7: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien. Het chocolademerk Milka heeft klanten misleid met hun Alpenmelkreep. De rechter vindt dat die nooit in de winkel had mogen liggen. Begin vorig jaar werd de reep een millimeter dunner gemaakt, waardoor die geen 100, maar 90 gram woog. Alleen, de verpakking werd niet aangepast. De prijs ging wel omhoog, van €1,49 naar €1,99. De omstreden gevangenis Alligator Alcatraz in Florida gaat na een jaar alweer dicht. In het complex zitten immigranten te wachten om Amerika te worden uitgezet, maar het gebouw zou te duur en niet effectief zijn. De gevangenis wordt omringd door krokodillen en pythons. De gedetineerden worden overgeplaatst naar andere gevangenissen, maar waar precies is onduidelijk. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst nog buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek.
10: Podium met Hans Hafmans.
11: Ruim 6:04. Goedenavond, welkom terug. Zometeen spreken collega radiomaker Bas Hagemeijer, die bij het, noem het maar, het Eurovisie Festival voor Klassieke Muziek is, het Rostrum of Composers, dat dit jaar wordt gehouden in Riga in Letland. Dat zometeen.

Serenade van Albert Roussel door het Prometheus Ensemble. De Bayreuther Festspielen bestaan dit jaar 150 jaar. Een kleine aanzet wordt al gegeven voor de festiviteiten door Playmobil. Die maken een speciaal figuurtje van componist Richard Wagner, die in Bayreuth is begraven. Ze doen dat vaker. Hij is ook niet de eerste componist. Mozart en Bach gingen hem al voor. En ook een aantal Nederlandse kunstenaars zijn tot Playmobil verevigd. Van Gogh en ook een aantal versies van Rembrandt en zijn schilderijen. Maar waar hadden we het over? Wagner.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Hij krijgt nu ook de twijfelachtige eer om door het leven te gaan nu als Playmobil-mannetje Richard Wagner. Podium, muzieksamensteller en regisseur Bas Hagemeyer is deze hele week in Riga in Letland op de Rostrum of Composers-conferentie. Luistert hij daar met tal van buitenlandse collega's naar nieuw werk dat ze meebrachten uit hun thuisland. Bas maakte vorige week zijn selectie bekend. Composities van Joey Raukens en Catharina Clement, orkestwerken van beide. We hebben Bas aan de lijn in Riga. Hoe vergaat het je in Riga, Bas?
2: Ja, Hans, het regent hier behoorlijk. Regenachtig Riga. Maar het gaat goed hier. We hebben de tweede dag erop zitten met luisteren. Het idee is dat alle landen inderdaad nieuwe muziek meenemen en die beluisteren we allemaal. Gisteren zijn de stukken van Catharina Clement en Joey Raukens gespeeld. En ja, de gewoonte is hier om dan niet te veel met elkaar te zeggen van oh, dat vond ik een goed stuk. Maar je merkte wel dat het indruk maakte. En ik denk dat, ja, ze hebben een grote kans.
1: Catharina Clement onder de 30, hè?
2: Ja, klopt. Zij is het stuk dat Nederland nu indient voor de categorie onder de 30. Dat is een categorie die bedacht is juist om jong talent te stimuleren. En dan is er gewoon de algemene categorie, zoals dat heet. En daar kunnen allerlei componisten in voorkomen, mits ze niet te bekend zijn.
1: En wat heb je tot nu toe gehoord van andere inzendingen die boeiend zijn, die jou kunnen boeien?
2: Ja, nou ja, het is eigenlijk heel divers. Het valt wel dat er heel veel orkestwerken zijn. Maar vanmiddag hadden we een stuk, was wel een aparte bezetting met harp, klaversymbool en nog een Litouws snaarinstrument. Er was een enorm tokkel gebeuren. Maar het zijn veel orkestwerken, weinig vokaal tot nu toe. Maar wie weet komt dat morgen nog. Maar bijvoorbeeld uit Argentinië, dat is bijna elk jaar. Daar hebben ze een heel andere school van componeren. Daar doen ze heel veel met tape. Dus dan krijg je echt van die ja, sjamaanachtige, dreigende bromgeluiden. Erg afwisselend, kortom.
1: Ja.
2: En vanmiddag hadden we trouwens ook inzending van het Verenigd Koninkrijk. Een stuk van Sophie Lacaze. Dat is een Frans componiste. Maar de BBC heeft het ingediend. En
1: dat kan dus ook.
2: Dat was wel weer een grappig stuk, vond ik.
1: Dat kan dus
2: wat
1: ook.
2: Zei?
1: Dat kan dus ook. Dat je als.
2: Dat kan, oh, sorry. Ja, dat mag ook. Zeker. Ja, het hoeft niet per se iemand uit je eigen land te zijn.
1: Okay, ja.
2: Omdat, ja, natuurlijk tegenwoordig studeren heel veel mensen ook gewoon in andere landen compositie bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus op een gegeven moment kun je ook iemand uit Litouwen indienen. Omdat hij of zij in Den Haag studeert, ik noem maar wat. Dat mag allemaal. Die regels zijn minder strikt aan het worden. Maar vaak, wat opvallend is dat de stukken vaak aanleidingen hebben. Componisten zoeken naar ja, een soort vertrekpunt voor hun muziek. Dat kan natuurlijk een tekst zijn, maar het kan ook een soort verhaal zijn. Of een gegeven, of bomen. Het stuk waar de BBC mee kwam, van Sophie Lacaze, dat heet Soupir d'étoile. Op zijn Frans dan, Zuchten der Sterren zou ik het vertalen, bestaat uit 5 korte deeltjes. En zij baseert dat op de elektromagnetische golven die hemellichamen uitzenden. Die kunnen opgepikt worden door NASA-schepen zoals de Voyager. En dat geeft een bepaald soort klank. Dus je hebt een klank van Jupiter, je hebt een klank van sterren en ook van de aarde. Misschien is het leuk om even om een idee te krijgen van wat voor muziek er onder andere klinkt, om even het deeltje aarde zo te gaan beluisteren.
1: Ja.
2: Het is vrij statische muziek, omdat het gebaseerd is op die elektromagnetische golven, maar ook weer heel kleurrijk. Ze bouwt vanuit het orkest daar een heel mooi beeld van de aarde op uit.
1: Toch weer terug naar de oude Grieken met hun muziek der sferen, hè? Ze klinken dus wel,
2: ja,
1: die planeten.
2: Ja, dat is ook te denken. Ja, het zou heel mooi naast andere stukken kunnen die over de sterren en de planeten gaan.

0: en dit is natuurlijk heel letterlijk. Dit zijn echt de golven die hemellichamen letterlijk uitzenden.
1: Ja.
0: Dan weliswaar omgezet natuurlijk in geluid, maar absoluut, muziek ter sferen.
1: Bas, dankjewel. Bas Hagemeyer. Vrijdag hopen we je aan het slot van de conferentie weer even te spreken. En dat dan de winnaar van de Rostamov Composers prijs, de dubbele prijs onder de 30 en de andere prijs voor boven de 30, bekend wordt gemaakt. Dit komt uit Sighs of Stars, dus het zuchten van de sterren, de klank van de aarde, muziek van Sophie Lacaze.

0: Het zuchten der sterren, volgens de Française Sophie Lacaze, hier de klank van de aarde, door BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oromo, inzending van het Verenigd Koninkrijk voor de Rostrum of Composers Conferentie in Riga in Letland. Resultaat, vrijdagmiddag wordt bekendgemaakt tijdens dit programma Podium. Nu 7:10, hoog tijd voor de ANWB met Helene Geest.
1: We hadden de drukste spits van het jaar en het is nog steeds heel erg druk, nu vooral rond Utrecht en Amsterdam. Met als uitschieter onder andere de file op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid richting Den Haag nog ruim een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. En ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar nog een lange file tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk. Daar ook een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Hans Hafmans.

Recent album van Capelle de Ministère met renaissance muziek. Muziek uit de renaissance die vaak anoniem nog is overgeleverd. Een beetje denkend aan de late middeleeuwen. Ochos tonos de canto di organo. Wie weet voor orgel geschreven. En u vertaalt in dit mooie ensemble. Vorige maand overleed de Amerikaanse dirigent Michael Tilson Thomas op 81-jarige leeftijd, chef-dirigent van het Londen Symfonieorkest en ook de San Francisco Symphony. Vandaag laten we een prachtplaat horen, Stravinsky's CD die hij met het Londen Symfonieorkest maakte in de jaren 90. Die plaat heette Stravinsky in America.

Scherzo alla Russe van Igor Stravinsky, London Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas. Stravinsky in America dus, dit album. Compilatie van composities die Stravinsky's relatie met Amerika illustreren. Eind jaren 30, begin jaren 40 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Settelde in Hollywood. Op het album onder meer The Star-Sprankled Banner en Happy Birthday. En deze ode voor orkest. Hij schreef het in 1943 in opdracht van de Boston Symphony en dirigent Serge Koussevitzky. De première was een puinhoop in Boston. Want de trompet was verkeerd getransponeerd, verkeerde toonhoogte. En bij het kopiëren van de partijen waren er fouten ingeslopen. Het resultaat was een cacophonie van geluid. Dat gebeurt hier gelukkig niet in deze opname. Scherpe ritmes, lyrische passages, kolfje naar de hand van Michael Tilson Thomas. Die met deze plaat echt een parel heeft afgeleverd. Ode van Stravinsky, London Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas.

De ode die Igor Stravinsky schreef voor de Boston Symphony tijdens de oorlogsjaren. Hier de opname van de Londen Symphonie Orkest, geleid door Michael Tilson Thomas in de jaren 90, 1996. Juweel van een plaat met ook de Scène de Ballet, het grote ballet Agon. En de Star Spangled Banner en Happy Birthday. Twee kaskrakers die hij met een twist ook weer op het podium brengt. Stravinsky in Amerika. Michael Tilson Thomas leidde het Londen Symphonie Orkest deze week in de gouden opname. Michael Tilson Thomas, geliefde Amerikaanse dirigent. Album van de week op deze zender is pianist Arkady Volodos met Schubert en Schumann. Het begin hiervan pianosonate 17 van Franz Schubert.

Arkadi Volodos met het begin van deze 17e sonate van Franz Schubert. Schubert en Schumann door Arkadi Volodos. Prachtige cd van de week op npoklassiek.nl. Kun je hem deze week helemaal beluisteren.

0: Het slot van symfonie nummer 52 van Joseph Haydn door Il Giardino Armonico, geleid door Giovanni Antonini. Nog een Sturm und Drang symfonie. De emoties die vliegen over tafel. Zometeen opium met Annemieke Bosman, met podcastmaker.
1: Ja, en een oude bekende van jou, zo
0: Chris
1: blijkt.
0: Bayema. Ja, ja, de link is dat we samen hebben gewerkt aan die Bommel hoorspelserie. Ja. Honderden afleveringen. Ik deed ook de intro steeds.
1: Wat grappig. Ja, ja. Dus want je vroeg je al af waar je hem van kende.
0: Ja, ik ken
1: nou,
0: hem.
1: Daarvan. En hij maakt nog steeds, zit nog steeds in de audio. Want hij maakt dus de podcast Man met een microfoon. Maar daarover ga ik het vanavond niet met hem hebben. Ik ga hem namelijk spreken over cozy crime. Gezellige moordmysteries. Want die heeft hij zelf geschreven. En nou, het is weer de tijd van de maand van het spannende boek. Dus we gaan dus met Chris Bayema nou, een klein mini-college.
0: Hij ontrafelt dus.
1: Ja.
0: De analyse van de gezellige moord.
1: Ja.
0: Zometeen in opium.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjainen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester zegt dat de maatregel nodig is nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en vlogen struiken voor het gebouw in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file door het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond door sneeuwval ook al eens meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter. Aleid Wolfsen zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van TechSite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
1: Het weer, opklaringen, maar ook buien, soms met onweer en hagel. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Museumhuis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Misschien ga je er morgen met Hemelvaart wel een paar dagen op uit en ben je bezig je vakantiekoffertje in te pakken. Grote kans dat er een detective, thriller of ander moordmysterie tussen het ondergoed en de toilettas terechtkomt. Want misdaadverhalen lezen we graag, heeft het CPNB becijferd. Zo graag zelfs dat de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek in 1989 voor het eerst de maand van het spannende boek organiseerde, inclusief boekgeschenk. Vandaag gaat de 37e editie van start. En daarom duiken we in Opium vanavond met onze neus dat genre in. En ik doe dat met radiomaker en schrijver Chris Baeyema. Je kunt hem kennen van zijn podcast Man met de microfoon. En vorig jaar verscheen zijn cozy crime boek De Mosterdmoorden. Nou, en als je het leuk vindt om te weten wat er nog meer op dat vlak te beleven valt, kun je nu ook zijn handzame gidsje Het Moordcollege erbij pakken. Dat loopt van Edgar Allan Poe via Agatha Christie en Simenon tot het postmodernisme, waarin een misdaad oplossen als gegeven al fictie is. Je hoort Chris Baeyema zo meteen. Eerste tune van de cozy crime serie bij uitstek.

0: Hij blijft fijn, de zingende zaag in de openingstune van Midsummer Murders. Hij geeft de televisieserie net dat lekkere randje suspense. Want voor het overige draait het in deze zogenoemde cozy crime vooral om breien, taarten bakken, braderieën bezoeken en tuinieren. Om gezellige dingen, kortom. En die ene moord die wordt gepleegd, nou, die doet alle knusheid alleen maar warmer aanvoelen. Schrijver en radiomaker Chris Baeyema schreef met De Mosterdmoorden vorig jaar zijn eigen cozy crime boek dat Midsummer Murders in genoeglijkheid naar de kroon steekt. Niet normaal zoveel zelfgebakken taart als de hoofdpersonen moeten wegwerken. En ook heeft hij nu het Moordcollege, een kleine geschiedenis van het misdaadverhaal, uitgebracht. Dat is handig als je je op het genre wil oriënteren, want vandaag zijn de zogenoemde thrillerweken weer van start gegaan. Weken waarin de boekhandels extra aandacht besteden aan het spannende boek. En het moeilijk kiezen kan zijn wat je nou weer eens wil lezen. Welkom, Chris.
1: Ja, dankjewel.
0: Zeg maar, Midsummer Murders, hè? Die spelen zich af in het fictieve graafschap Midsummer. Daar worden zoveel mensen vermoord dat je zou zeggen, nou, die hele gemeenschap moet collectief getraumatiseerd
1: zijn. Die is al een keer helemaal uitgemoord, ja.
0: Nee, maar ook iedereen die nog wel leeft, heeft toch een trauma? Maar niets maar, is minder waar.
1: Niets is minder waar, nee. Het blijft allemaal zo gezellig als het was. En dat vind ik ook het grappige van dat hele genre van de cozy crime. En in Engeland is dat heel groot. Al jaren. En ik ben een heel groot Engeland-liefhebber. En op een gegeven moment heb ik er ook een jaar gewoond. En daar heb je echt ook cozy crime bovenop de boekenkast staan. En toen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in dat genre. Van wat, maar waarin verschilt het dan van de gewone detectives van Agatha Christie? En toen werd ik er zo enthousiast van dat ik dacht, er zitten heel veel beperkingen in en dat vind ik heel leuk. Om met een soort beperkingen aan de slag te gaan en daar een eigen draai aan te geven. Want bijvoorbeeld in een cozy crime is het zo gezellig dat er heel veel taarten worden gebakken. En dan, wat je ook al zei, dan vind ik het heel grappig om net iets te veel taart.
0: Ja, dat is in jouw boek
1: wel
0: echt
1: dan wordt het
0: zo.
1: Weer heel erg grappig. Want cozy crime detectives zijn ook heel vaak gewoon grappig en luchtig. Ja. En ik dacht, ik wil gewoon een leuk boek schrijven.
0: Ja, waar je zelf ook een beetje plezier aan
1: hebt. Ja, zeker.
0: Maar was jij eigenlijk altijd wel al een lezer van spannende boeken?
1: Ja, eigenlijk wel. Mijn moeder nam altijd zo'n Agatha Christie vijfling mee op vakantie. En toen ontdekte ik al vrij snel dat je als jongeling eigenlijk dat ook wel kon lezen. Ja. Het was niet zo gruwelijk. En toen ik ging studeren heb ik me helemaal, want ik studeerde Nederlandse taal en letterkunde. En toen heb ik me helemaal op dat genre gestort. En maar toen heb ik er zelfs een scriptie over geschreven.
0: Maar dan ook een beetje het postmodernisme daarin. Want dat heb je ook in je boek gedaan trouwens.
1: Ja, en dat hoofdstuk was eerst veel te lang, zei mijn redacteur, omdat ik daarop afgestudeerd ben.
0: Ja. Dan vond je het veel te leuk, want dan weet je er te veel van.
1: Dat was.
0: Kill Your Darlings.
1: Ja.
0: Je had een strenge eindredacteur.
1: Ja.
0: Want nog eventjes, het postmodernisme, dan kan je een misdaad eigenlijk niet oplossen, hè?
1: Nee, het postmodernisme dat was eigenlijk een soort stroming van schrijvers die heel erg speelden met alle genreconventies. Die zeiden, ja, je kan het echte leven niet begrijpen. Maar en daar, om dat te bewijzen, gebruiken we genres zoals de detective. En dat je dan gaandeweg het lezen van een detectiveverhaal ontdekt, maar, maar er is helemaal geen moord gepleegd. Maar het is eigenlijk allemaal chaos. Ja, want het leven is chaos. Het nadeel van zo'n postmoderne detective roman is dat het heel vaak wegloopt als los zand tussen je vingers, omdat er niet een hele sterke constructie gebouwd werd.
0: Wat het wel weer meer literatuur maakt.
1: Ja, ja.
0: Maar de reden waarom we zo graag crimes lezen is natuurlijk dat het wel wordt opgelost.
1: Ja,
0: en dat we
1: zeker
0: de chaos dus weten te beteugelen op de een of andere manier, toch?
1: Ja, en dat je als lezer denkt, ik denk volgens mij wie het gedaan heeft. En dat je ook tussen de, dat vind ik het allerleukste eigenlijk, ook als schrijver, om iets op te schrijven en in de hoop dat mensen tussen de regels door hun hele eigen verhaal gaan maken van, ja, maar als hij dit doet, dan denk ik dat hij misschien ook met die vrouw misschien, en dan dat er in je hoofd hele eigen verhalen ontstaan.
0: Ja, dat, want achter in jouw eigen boek, De Mosterdmoorden, heb je ook een vragenlijst opgenomen voor mensen die een leesclub hebben.
1: Ja.
0: En dan vraag je ook aan die mensen, zijn er eigenlijk nog andere plausibele moordenaars? Dus in principe, uiteindelijk wordt de moord in Damburg, waar jouw boek zich afspeelt, opgelost. Worden twee moorden opgelost. Maar het is misschien theoretisch mogelijk dat er een andere oplossing voor is dan die wordt aangedragen in jouw boek. Of
1: ja,
0: niet?
1: Precies. En dat had ik eigenlijk geleerd van de schrijvers rondom de club van Agatha Christie aan het begin van de vorige eeuw. Die kwamen bij elkaar. Dat waren allemaal detective schrijvers. En die hadden dan een heel strak plot verzonnen van wie de moord gepleegd had. En dan gingen ze aan verhalen van elkaar nog een alternatief einde schrijven. Dus dan zeiden ze bijvoorbeeld, ja, maar die baron die is nu aangewezen als moordenaar. Maar als er dit en dit en dat nog gebeurt, dan is het iemand anders die het gedaan heeft. Dus eigenlijk is het een oneindig.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Want daar gaat het ook heel erg over sfeer en hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En wat er allemaal nog verder nog speelt in zo'n dorp. Want eventjes voor degene die denkt, waar gaat die mosterdmoorden van Chris Baeyema nou eigenlijk over? Jules Hesseling, dat is jouw hoofdpersoon. Die wordt de nieuwe directeur van het plaatselijk museum van het fictieve plaatsje Damburg. En al snel wordt dan de oud-directeur van het museum vermoord. En ook de wethouder van cultuur. En dat allemaal terwijl het jaarlijkse mosterdfeest eraan zit te komen. Een soort leidensontzet, maar dan iets anders zoals ze dat in Damburg hebben bedacht. Ook iets met de Spanjaarden en zo. En Jules gaat dan samen met haar aantrekkelijke buurman Jan, die een succesvol thrillerschrijver is, op onderzoek uit.
2: Ja.
1: Romantiek hoort er ook een beetje bij.
2: Ja, en dat is ook echt cozy crime. In detectives zoals Agatha Christie ging het heel erg om de puzzel oplossen. En was de schrijver ook heel erg bezig met verdachten. En iedereen moest een reden hebben om een moord te plegen. Dat is bij de cozy crime anders, want daar is er wel... Een liefde zou alleen maar afleiden bij Agatha Christie van de zaak.
1: Hercule Poirot wordt ook nooit verliefd.
2: Want dat leidt alleen maar af van de moordzaak. Maar bij een cozy crime is... Een liefde die broeit in het verhaal. Een vast onderdeel eigenlijk wel.
1: Ja, het draagt allemaal bij aan de sfeer tenslotte.
2: Zeker, aan de sfeer.
1: Ja. Maar wat is eigenlijk... Want in jouw gidsje geef je een soort overzicht in het moordcollege. Wat is het beginpunt geweest wat jou betreft van de detective? Welk boek?
2: Het is één verhaal. De Murders in de Rue Morgue van Edgar Allan Poe. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Dat is een verhaal geschreven in 1841. En... dat is ook wel de tijd om zo'n verhaal te schrijven. Want in de 19e eeuw kwamen er grote politiekorpsen in grote steden op. Met echte rechercheurs. En de wetenschap vierde hoogtij. Dus het logisch redeneren in de wetenschap, dat stond vooraan. En dat kwam eigenlijk samen bij de detective. En de allereerste detective, Dupin van Edgar Allan Poe, die komt bij een... afgesloten ruimte waar twee dode mensen liggen. In een afgesloten ruimte waar je niet naar binnen kan komen. Die zijn vermoord, maar hoe? En dan gaat hij op onderzoek uit. Maar bij die eerste detectives is de detective, dus de man die het oplost, die is zo slim dat hij pas aan het einde van het verhaal zegt wat hij allemaal onderweg tegengekomen is, waardoor hij weet hoe de moord gepleegd is.
1: En dat hij als enige, dus jij als lezer kan hem niet
2: meedoen. Kan
1: niet
2: meedoen. Nee. En dat is ook bij Sherlock Holmes. Sherlock Holmes is zo slim dat als er iemand bij hem in een kamer binnenkomt, dan kan hij aan hoe jouw haar zit bijvoorbeeld, kan hij al zeggen, je bent vanmorgen op de fiets hier naartoe gereden. En je kwam van het oosten, want je haar is die kant een beetje opgewaaid. En vanmorgen stond die en die wind.
1: En er zit die en die bloesem in je haar, dus precies. Je moet wel uit die en die provincie komen.
2: Dat is altijd in het begin van een Sherlock Holmes verhaal. Is zoiets dat je denkt, maar deze man is geniaal.
1: Ja.
2: En aan het einde van het verhaal lost hij ook nog een moordzaak op of een kunstroof. En dan gaat hij helemaal uitleggen wat hij gezien heeft. Maar dat heb jij dan niet echt allemaal meegekregen.
1: Nee, dus daar wilde Agatha Christie eigenlijk met haar club ook verandering in brengen, toch?
2: Ja, die wilde een eerlijk spel met de lezers. Dus die hebben op een gegeven moment ook... er kwamen heel veel detective schrijvers bij elkaar in Soho, in Londen. Die dineerden met elkaar. Ik denk ook omdat misschien het genre toch nog niet zo heel serieus werd genomen. Dus ze zochten elkaar gewoon op. Dan bespraken ze ook bijvoorbeeld oude moordzaken. En dan gaven ze elkaar een oude moordzaak van... volgens mij is dat wel iets voor jou om daar dan een fictieve versie van te schrijven.
1: En dat was dan drie regeltjes uit een krant of zo?
2: Ja, oude krantartikel. En op een gegeven moment hebben ze gewoon regels verzonnen. Er zijn op een gegeven moment 10 gouden regels verzonnen van het schrijven van een goede detective. En dat is door een priester... En detective schrijver samengesteld. En bijvoorbeeld, het is belangrijk dat je in een detective vrij in het begin al de moordenaar tegenkomt. En niet helemaal aan het einde als een duveltje uit het roosje.
1: Nee, niet een soort deus ex machina. Nee,

0: Of, ja.
1: Ja. En dan moet er dan een paar verdachten langskomen aan het begin van het. En iedereen moet dus ook wel een eigen reden hebben om eventueel de moord gepleegd te hebben. En er zijn allemaal puzzelstukjes die uiteindelijk de detective zegt van dit zo en zo is het gebeurd. Maar als lezer moet je ook al die aanwijzingen langs zien komen. Dus je moet heel goed lezen. Maar er zijn ook weer valse aanwijzingen gepland natuurlijk.
0: Nou ja, maar op een gegeven moment, hè, als je natuurlijk 10 regels bedenkt, dan zet je jezelf ook al een beetje klem, toch? Want dan heb je op een gegeven moment alle mogelijkheden binnen die 10 regels wel een keer gehad in het verhaal. Dus, en daarna kwam volgens mij tenminste dat kwamen er gewoon mensen die daar een beetje mee gingen breken en ontstonden er weer heel andere dingen. Zoals bijvoorbeeld dat er meer sfeer in kwam. En dat het veel meer ging om een melancholische binnenwereld van een rechercheur.
1: Ja, precies. Werd er veel meer aandacht gegeven aan bijvoorbeeld de psychologie werd na de Tweede Wereldoorlog veel belangrijker.
0: Ja, waarom eigenlijk? Kun je dat verklaren? Waarom nou na de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, dat was natuurlijk zo'n heftige tijd. Zo'n detective lezen is natuurlijk ook een soort escapisme en wegdrijven. Maar er waren ook heel veel schrijvers die zeiden, je kan er ook wel te ver van de werkelijkheid afstaan. Terwijl er zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. En er is nooit aandacht voor de onderkant van de samenleving. Het speelt zich allemaal af in hele rijke landhuizen. Mm-hmm. En de politie is altijd je beste vriend. Maar dat is helemaal niet zo. Want de ordehandhavers zijn helemaal niet altijd je beste vriend. Toen kwam dus vanuit Amerika een soort andere stroming die veel meer over de onderkant van de samenleving ging. En gaandeweg kwam er ook bijvoorbeeld in Europa veel meer psychologische thrillers. Patricia Highsmith, maar bijvoorbeeld ook een schrijver
0: Van The Talented Mr. Ripley.
1: En bijvoorbeeld Georges Simenon.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik een geweldige schrijver. Het is onwaarschijnlijk hoeveel romans die man geschreven heeft. Honderden. Onder andere Maigret. Zijn detective heet Jules Maigret. Mijn detective heet Jules Hesseling. En die had heel veel mededogen, Georges Simenon, omdat hij zelf opgegroeid was in Luik. In een wat,
0: naargeestig
1: omgeving met foute vrienden die ook misdaden pleegden. En hij belandde in de journalistiek en is daar een beetje ontsnapt van het misdadige milieu. Maar hij had heel veel mededogen met ook de plegers van moorden of van misdaden. En dat is, daar geeft hij heel veel ruimte aan in zijn boeken.
0: Ja,
1: prachtig om te lezen.
0: Klasse doet ook weer wat met je invalshoek. Want Agatha Christie kwam natuurlijk bijvoorbeeld uit een zeer gegoed.
1: Heeft helemaal nooit iets over doen. Echt helemaal niks.
0: Maar goed, ze had toch wel een soort. Ze schreef best wel enge en spannende boeken.
1: Ja, geweldig vind ik.
0: Ik heb echt wel eens wakker gelegen toch van een Agatha Christie. Moet ik eerlijk bekennen. Maar en dan heb je de cozy crime. Dus om daar nog even naar terug te keren. Want je zegt net de psychologie wordt belangrijker en zo. Ik hou zelf nooit zo van dat hele gruwelijke gemoord en geslacht.
1: Al die Noordse, Noorwegen, Zweden.
0: Seriemoorden. Ja. Nee, maar goed, je kan ook wel bijna. Het is bijna een beetje oneerbiedig, zoals zo wel gemutst als de lijken in jouw boek dan weer van.
1: Ja, maar ja, dat is ook wel weer heel grappig. Toch?
0: Ja, zeker. En die vragenlijst achterin, dat is één vraag die je ook nog stelt aan de mensen die in zo'n leesclub zitten. Is er in jouw leesclub wel eens iemand vermoord? Vind je dat aannemelijk, Chris?
1: Nou kijk, ik ben ook gek op Engelse en Amerikaanse boeken. En heel vaak staan er achterin Engelse en Amerikaanse boeken, vragen voor leesclubs. En dat vond ik zo grappig. Toen dacht ik, dan ga ik een eigen vragenlijst doen. En gaandeweg de vragenlijst blijkt, volgens mij is die samengesteld door iemand die een moord in zijn eigen leesclub heeft meegemaakt. Dus als je al die vragen doorloopt, dan denk je, hé, maar die John, die steeds het hoogste woord voert in de leesclub van de samensteller van deze vragen, die heeft volgens mij iemand vermoord. Dus zo heb ik er ook een beetje mee gespeeld.
0: Ja, ik dacht, misschien vind je het ook gewoon heel aannemelijk dat mensen in een leesclub elkaar op den duur gewoon naar het leven gaan staan. Het is natuurlijk ook een soort mini-maatschappij.
1: Ja, je moet altijd, dat zijn allemaal kleine gezellige omgevingjes. Een leesclub, er is volgens mij ook zo'n een detective die de leesclub heet. Dat moet. Of het speelt zich af in een gezellige koffiewinkel of in een boekwinkel.
0: En ondertussen. Ja, nou Chris, Chris Baeyema. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze korte inleiding op het moordmysterie. Ik wil je hier heel erg hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Jouw boek De Mosterdmoorden kwam uit bij Ambo Antos. en jouw gidsje Het Moordcollege, een kleine geschiedenis van het misdaadverhaal bij uitgeverij Cornelissen. De thrillerweken lopen nog tot en met 31 mei aanstaande. En via de website hebam.nl kun je speciaal voor deze gelegenheid ook een bundel met spannende verhalen van Nederlandse auteurs downloaden. En als je Chris nou in het echt wil zien, dan kan dat op 27 en 28 juni in Theater Bellevue in Amsterdam. Want dan presenteert hij een moordavond met Chris Baeyema. En dat wordt uiteindelijk ook een hele voorstelling. Dus dat is misschien ook nog wel interessant. Ja, en componist Camille Saint-Saëns, nou, die is natuurlijk ook beroemd geworden met iets macabers. Namelijk zijn dodendans, die in het Spookhuis in de Efteling wordt afgespeeld. Voor nu heb ik van hem zijn Havanaise voor je klaargezet.

0: Dat was Janine Jansen in de Havanaise van Camille Saint-Saëns samen met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
0: Voor onze woensdagse filmtip gaan we naar Utrecht vandaag. Miranda van Gelder is daar programmeur van het fonkelnieuwe filmhuis De Scene. En zij gaat je vertellen welke film je deze week absoluut niet mag missen.
2: Graag tip ik jullie deze week de Spaanse film Los Dominios van regisseur Alauda Ruiz de Azúa. Deze indrukwekkende film, waarvan de titel vertaald naar Zondagen, gaat over de 17-jarige Ainara, gespeeld door Blanca Soroa. Ainara lijkt in eerste instantie een heel normale, moderne puber, die weliswaar opgroeit op een katholieke school en meezingt in het koor, maar zich verder gedraagt als een regulier schoolmeisje. Echter kampt ze met een probleem dat we tegenwoordig niet zoveel meer meemaken. Ainara voelt namelijk de roeping van God om non te worden en haar leven te wijden aan gebed en stille contemplatie.

Wanneer Ainara haar familie vertelt dat ze overweegt om in te treden in een klooster, lokt dit uiteenlopende reacties uit. Haar vader twijfelt, maar wil vooral zijn dochter steunen. Haar atheïstische tante Maite vindt dat haar nichtje op het punt staat haar leven te vergooien. Wil ze dit echt? Of wordt ze misschien beïnvloed door buitenaf? Het is een verhaal dat discussie oproept. Over geloof, maar vooral ook over verwachtingen. Over de snelheid van het moderne leven en over persoonlijke vrijheid. Want hoe zeker ben je van je eigen gevoelens? Vooral als je 17 bent. Soroa weet het brede scala aan emoties en interne dialoog prachtig uit te spelen. Ze is echt een aanwinst voor de Spaanse cinema. In Spanje won de film maar liefst 5 Goya Awards. Waaronder voor beste film en voor beste regisseur. En ook op het filmfestival van San Sebastián won hij onder andere de award voor beste film. Qua muziek is er in Los Dominios ook zeker wat te genieten. Vooral van het koorgezang waar Ainara onderdeel van is, maar ook van de samenzang van de nonnen in het klooster. De film is daarmee een streling voor zowel het oog als het oor. Met als hoogtepunt een prachtige interpretatie van Into My Arms van Nick Cave. Los Dominios is vanaf morgen te zien in de filmtheaters.

0: Dat was Rima Kaij met Quark Lorende van Constantijn Huygens. En ze werd begeleid door Maarten Ornstein, Bas Klarinet en Mike Ventros Theorbe. En daarvoor hoorde je Boris Gildbrok met een deel uit de Morceau de Fantasie van Sergei Rachmaninoff.
1: Bijna vergeten.
0: Met vanavond aandacht voor de zanger en componist van een van de allergrootste Italiaanse hits en een absolute songfestivalklassieker.

0: volavo, volavo.
1: Ja, Volare, hè? Of eigenlijk Nel Blu di Pinto di Blu. Wat een klassieker en een meezinger was dat. Het lied werd talloze malen gecoverd. Frank Sinatra, David Bowie, Ella Fitzgerald, Paul McCartney. Het zijn maar enkele artiesten die een eigen versie van Volare hebben opgenomen. Maar wie kent buiten Italië Domenico Modugno nog? Dat was de man die het liedje schreef en er derde mee werd op het Songfestival van 1958. Nog geen kilometer verderop hier in Hilversum. Modugno was een van de grootste naoorlogse Italiaanse sterren. Hij acteerde en won maar liefst 4 keer het belangrijke liedfestival van Sanremo. Nou, dit is het bijna vergeten liedje Musetto. Naast Volare, een van de hitjes die Modugno had in eigen land.

Domenico Mudogno. Mudugno was dit met het liedje Muzetto. Mudugno, die dus de songfestivalklassieker Volare ook op zijn naam schreef. En de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival vindt aankomende zaterdag plaats in Wenen. Nou, Nederland doet niet mee. De kansheppers zijn Finland, Denemarken en Italië. Dat was Opium voor vandaag. Zometeen om 8 uur het avondconcert vanavond met Wouter Plezier. En wij gaan eruit met muziek van Joaquin Rodrigo. Ik wens je nog een heel fijne avond. Tot volgende week weer. Doeg!

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlisait, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
11: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
12: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
13: Ik wil uit!
12: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
14: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
15: Hou je bek, man.
12: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Onder meer gebieden die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije kwamen onder vuur te liggen. Polen stuurde straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die zou dan stijgen elk jaar met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Morgen eerst wisselvallig, maar in de middag zon en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: europakinderhulp.nl.
9: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
14: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
15: Ah, ik wil uit!
14: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
16: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
17: Hou je bek, man.
14: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
18: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plezier.

Altijd garant voor een plek in de top 400 op NPO Klassiek. De Jupiter-symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Zijn laatste, nummer 41. Door het Zweeds Radio Symfonieorkest. Onder leiding van Maxim Emilianichev. Later vanavond, zo rond de 22:30, dat concert dat plaatsvond in Stockholm. 7 februari van het vorig jaar. Met ook nog het celloconcert nummer 2 van Gražina Bacevich. Met Nicholas Altstedt op de cello. Maar eerst het orkest van de 18e eeuw. Dat bracht afgelopen zaterdag in de Juriaanse zaal in de Rotterdamse Doelen een ode. Een ode aan de 18e eeuwse componiste Mariana Martinez. Samen met sopraan Elizabeth Hetherington en onder leiding van Benjamin Perry Wenzelberg kwam het verhaal van deze veelzijdig getalenteerde vrouw uit Wenen tot leven. Ja, wie was dat? Die Mariana Martinez of Marianne Martinez. Als jong meisje deelde ze in Wenen een huis met de jonge Joseph Haydn en ook de flamboyante dichter en librettist Pietro Metastasio. En als volwassen vrouw fascineerde Mariana zowel het koningshuis als het publiek met haar expressieve stem, haar virtuoze klavecimbelspel en vurige composities. Later, als docent, richtte ze een eigen zangschool voor meisjes op, waarmee ze de stemmen van de beste 18e eeuwse muzici van Wenen vormgaf. Na haar dood raakte haar naam langzaam in de vergetelheid. Centraal op het concert in Rotterdam afgelopen weekend stonden twee van haar mooiste werken, de cantates La Tempeste en Berenice a che fai. En daaromheen muziek van tijdgenoot Joseph Haydn en een compleet nieuwe compositie van Kate Moore, Misericordia. Daarover straks meer. Eerst het begin van het concert, het eerste kleine half uur met de symfonie in C groot van Mariana Martinez en de cantate voor sopraan en orkest La Tempesta. Het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Benjamin Perry Wenzelberg en sopraan Elizabeth Hetherington.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

di questo ruolo, infine ruorgiamo.

Muziek van Mariana Martinez op het concert afgelopen weekend in de Juriaanse zaal in de Doelen in Rotterdam. Met sopraan Elizabeth Hetherington en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Benjamin Perry Wenzelberg. Begon het concert met de symfonie in C groot van Mariana Martinez en daarna de cantate La Tempesta. Werken van deze bijzondere 18e eeuwse Weense componiste, musicienne Mariana Martinez. Ze stond in Wenen in nauw contact met de invloedrijkste culturele grootheden van haar tijd. De beroemde opera-librettist en hofdichter Pietro Metastasio woonde meer dan 40 jaar op de derde verdieping van het Altes Michaela House, samen met het huishouden van de familie Martinez, en speelde een grote rol in het gezinsleven. Volgens Martinez-biograaf Anton Schmid werd de jonge Mariana zo'n uitgesproken lieveling van Metastasio dat hij haar opvoeding en opleiding op zich nam met de toewijding van een zorgzame vader. En tot aan zijn dood week zij niet van zijn zijde. Het Altes Michaela House bood ook onderdak aan twee andere beroemde muzici die dankzij Metastasio's invloed ook een belangrijke rol speelden in de vroege opleiding van Mariana. Niccolo Porpora, die haar zanglessen gaf, en de jonge Joseph Haydn, die haar onderwees in het klavierspel en muziektheorie. Ondanks haar roem tijdens haar leven heeft Martinez opvallend weinig sporen in de muziekgeschiedenis nagelaten. Een verwoestende brand in het Weense Justizpalast in 1927 vernietigde veel familiearchieven, waardoor we veel over haar leven alleen te weten zijn gekomen via de woorden van de beroemde mannen om haar heen. Deels ook te wijten aan haar zorgvuldig gecultiveerde bescheidenheid. Ondanks haar omvangrijke oeuvre, missen, motetten, psalmen, tenminste 3 pianoconcerten en zelfs een symfonie, mogelijk de eerste van een vrouwelijke componist, publiceerde ze tijdens haar leven slechts 2 klaviersonates. En veelzeggend is dat bij haar naam vaak het woord dilettant verschijnt, wat haar status als amateur in plaats van professioneel muzikus benadrukt. Tweede gedeelte van het concert met een sonate van Mariana Martinez op fortepiano gespeeld, of beter gezegd op tafelpiano gespeeld door Benjamin Perry Wenzelberg. Dan het eerste deel van een gloednieuw werk dat ook op het concert klonk van Kate Moore, Misericordia, waarover later meer, het eerste deel van het stuk, Sonetto. Vervolgens een deel uit symfonie 6, Le Matin van Joseph Haydn, het langzame deel, het Adagio. En dan afgesloten met de cantate voor sopraan en orkest Berenice A. Che Fai van weer Mariana Martinez. Benjamin Perry Wenzelberg, tafel, piano, Elizabeth Hetherington, sopraan en het orkest van de 18e eeuw.

Applaus in de Juriaanse zaal van de Rotterdamse Doelen afgelopen weekend. We hoorden de kantate Berenice a Kefai van Mariana Martinez. Daarvoor het langzame deel uit symfonie nummer 6, Le Matin van Joseph Haydn. En het eerste deel, de Sonetto, uit het nieuwe werk van Kate Moore, Misericordia. En het begon met een deeltje, het andante, uit de sonate voor toetsinstrument in G groot van diezelfde Mariana Martinez. Dat was de centrale figuur op dat concert door het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van Benjamin Perry Wenzelberg, die ook de tafelpiano bespeelde, en sopraan Elizabeth Hetherington. Ja, we hoorden al een deeltje uit dat nieuwe stuk van Kate Moore. Op het laatste gedeelte van het concert klonken de overige drie delen, Miserere 1, Miserere 2 en het Magnificat uit Misericordia. Kate Moore zei over haar stuk: dit is een drieluik ter ere van die buitengewone componiste en mens, Mariana Martinez. Ik werd geïnspireerd door haar bewerking van het Miserere Mei, psalm die door de eeuwen heen talloze componisten heeft geïnspireerd. Ik begon met een bewerking van een andere sacrale tekst, het Magnificat, als tegenwicht voor het miserere. Beide teksten gaan over de goddelijke barmhartigheid en schetsen emoties van lijden en van vreugde. Die uitersten komen samen in het woord misericordia, een krachtig woord. Een samentrekking van de woorden misereri, lijden en cor, hart, betekent dus letterlijk lijdend hart. Nadat ik die teksten op muziek had gezet, las ik de memoires van Mariannes mentor, de dichter Pietro Metastasio, en stuitte ik op een sonnet van hem dat betrof als een wereldlijke versie van het misereren. En ook dat nam ik op in mijn nieuwe stuk. De dubbele letter M in mijn werk, bij die delen misereren 1, misereren 2, die treffen we ook aan in Mariannes naam, Mariana Martinez. En ook is dat belangrijk omdat de letter M zuivering en reiniging symboliseert. De letter M in het midden van het alfabet is een symbool voor het ritueel van verlossing, regeneratie en wedergeboorte. En daarnaast staat de letter M natuurlijk ook voor muziek. Al dus Kate Moore over haar compositie Misericordia. We horen die nu, de delen 2 tot en met 4. Voorafgegaan door het entente uit de sonate voor toetsinstrument in E groot van Mariana Martinez. En het concert besloot met een deel uit psalm 151, weer van Mariana Martinez. Aan een stuk door het laatste gedeelte van het concert. Hier zijn ze opnieuw: Benjamin Perry Wenzelberg, tafelpiano, Elizabeth Hetherington, sopraan en het orkest van de 18e eeuw.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een ode aan de 18e-eeuwse Weense musicienne componiste Mariana Martinez. Met ook een gloednieuw werk van de Australisch-Nederlandse componist Kate Moore. Haar Misericordia klonk in het laatste gedeelte van het concert, de delen 3, 2 tot en met 4. Miserere 1, Miserere 2 en het Magnificat. En het begon met een deel uit een sonate voor toetseninstrument in E-groot van Mariana Martinez, het Andante. En het besloot met een deel uit Psalm 151, Come le limpide onde. En we hoorden het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Benjamin Perry Wenzelberg. Hij bespeelde ook de tafelpiano en natuurlijk sopraan Elizabeth Hetherington. Het concert dat plaatsvond afgelopen weekend in de Juriaanse zaal in de Doelen in Rotterdam.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, we verhuizen naar Stockholm. 7 februari van het vorig jaar een concert door het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Maxim Emelianichev. De 41ste symfonie van Mozart en als eerste celloconcert nummer 2 van Grażyna Bacewicz. Een Poolse componiste die een tijd lang compositieles van Nadia Boulanger in Parijs volgde. Boulanger was wars van atonale nieuwlechterij, zoals die van Arnold Schoenberg. Ze stond bekend als promotor van het neoclassicisme. Kort gezegd een stijl van componeren waarin herkenbare ritmes, melodieën en harmonieën de hoofdrol vormen. Het raakte een snaar bij Bacewicz die haar leven lang gefascineerd bleef door vormkwesties. Ze zei, als je een huis bouwt, ga je niet lukraak stenen op elkaar stapelen. En dat geldt ook voor een compositie. De muziek kan eenvoudig of gecompliceerd zijn, maar die moet wel altijd goed geconstrueerd zijn. Haar werk werd als neoclassicistisch bestempeld, maar dat was zeer tot haar ergernis, want ze wilde zich nooit conformeren aan welke stroming dan ook. Ze zei, een componist moet steeds nieuwe wegen zoeken, een vooruitstrevende componist moet zichzelf niet willen herhalen. Grażyna Bacewicz, haar tweede celloconcert. Hier zijn Nicholas Altstedt, cello en het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Maxim Emelianichev.

het tweede celloconcert van Grazina Bacevic. Nicolas Alts, Ted, cello en het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Maxim Emiljanicev op het concert van 7 februari van het vorig jaar in de Berwaldzaal in Stockholm. Waar het Zweeds Radio Symfonieorkest besloot met de 41ste symfonie van Mozart, de Jupiter Symfonie. Beroemde symfonie en voor Mozarts tijd ongewoon lang. Met een enorme vitaliteit lijkt alles in deze symfonie af te steven op de beroemde coda in de finale, waar Mozart een contrapuntische truc zonder weerga uithaalt door alle muzikale thema's, eerdere muzikale thema's te variëren, te imiteren, tegen elkaar te plaatsen. Een hele complexe muzikale puzzel met al die eerder geëxposeerde motieven. En een dramatisch hoogtepunt. En die bijnaam Jupiter die kreeg de 41ste vanwege het triomfantelijke karakter en het prominente aandeel van de koperblazers en de pauken. Nou, ook in dit late Mozartwerk is een verband gelegd met de vrijmetselarij. Mozart was lid van die orde en muzikologen gingen daarom al snel op zoek naar verborgen masonieke verwijzingen in zijn muziek. Zo zijn de drie zwiepende akkoorden aan het begin van de 41ste symfonie geïnterpreteerd als een profaan. Dat is een kandidaat vrijmetselaar die drie keer op de poort van de vrijmetselaarstempel klopt om toegang te krijgen tot de orde. Eenzelfde soort opening van drie akkoorden gebruikt Mozart namelijk ook in de ouverture tot de opera Die Zauberflöte, een werk waarin de vrijmetselaarssymboliek er vaak dik bovenop ligt. Maar goed, zonder al die verwijzingen naar buitenmuzikale zaken, de 41ste van Mozart gewoon een van de grootste symfonieën aller tijden. Niet zo gewoon dus. Hier is hij, de Jupiter-symfonie door het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Maxim Emiljanicev.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Applaus. In de Berwaldzaal in Stockholm, 7 februari van het vorig jaar. Enthousiast applaus na een van de hoogtepunten in het symfonisch repertoire. Symfonie nummer 41, de Jupiter-symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart met het Köchel-Verzeichnis nummer 551, de laatste symfonie van Mozart. Het Zweeds Radio Symfonieorkest hoorden we onder leiding van Maxim Emiljanicev in het NTR-avondconcert op NPO Klassiek. Nog een kleine 14 minuten zijn we bij u met weer een kleine tocht het heelal in. En dan komen we weer opnieuw terecht bij die Amerikaanse componist George Crumb. De mysticus, de magier, die een cyclus schreef, Macrocosmos, voor solo piano, voor piano vierhandig, soms met percussie daarbij, en ook voor piano vierhandig versterkt. We gaan luisteren naar een kleine selectie uit Macrocosmos 4 met pianisten Bojan Gorizek en Tatjana Ognjanovic. En een deel dat George Crumb de naam gaf, Celestial Mechanics, Cosmic Dances. En dan gaan we zo het hele al in, de komende kleine kwartier. Naar oneindigheid toe en wat daar nog achter ligt. En dan 22:30, Passaggio Late Night. Vanavond met Karel den Hertog. Geniet ervan en nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Het Songfestival is deze week weer bezig. Gisteren en morgen de halve finales. Zaterdag de grote finale. Ik was geen fan. Het festival ging eerlijk gezegd de afgelopen 41 jaar geruisloos aan mij voorbij. Maar sinds vorig jaar heeft mijn oudste zoon, hij is nu 9, het Songfestival virus te pakken. En ik moet zeggen, het is besmettelijk. Hij is er fanatiek mee bezig. De tv-uitzendingen zijn te laat, maar alle liedjes staan al op Spotify en andere streamingsdiensten. Dus de afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de bijdragers van Bulgarije. Ja, aardig nummer. San Marino, bar slecht. En Finland, met jawel, een zangeres die echt viool speelt en niet onverdienstelijk ook. Dus mijn stem gaat naar de Finnen. Maar voor de finale zaterdag heb ik van mijn zoon ook een ander, zeer dringend, ik mag wel zeggen, dwingend stemadvies gekregen. Alleen jammer dat Nederland dit jaar niet meedoet. En Spanje, Ierland en Slovenië ook niet. Waarom niet, was de vraag. Ja, omdat Israël meedoet. Maar waarom is dat dan erg? En voor je het weet, ben je van de gekke fratsen van de inzending van San Marino in een ingewikkeld gesprek over internationale politiek beland. Grootste bezwaar van mijn zoon over de deelname van Israël is trouwens dat het land niet in Europa ligt. Daar is hij heel streng in. Zijn oplossing was dan wel weer verrassend simpel. Als iedereen nou ophoudt met schieten, kunnen volgend jaar alle landen weer meedoen. Wel zo leuk. En zijn stemadvies? Doe ce point voor Albanië.

Geen muziek uit Albanië, maar Frankrijk, Rameau met Timon Barto als geweldige pianist. Ja, wij maken vanavond in Passaggio Late Night ons eigen Eurovisie Songfestival. Straks veel meer Frans muziek, Berlioz, Saint-Saëns. Ook nog muziek uit Schotland, een vioolconcert uit Finland. Ik blijf wel een beetje in songfestivalsferen. De Hollandse Nieuwe brengt ons naar Letland. En ach, laten we dan ook gelijk Estland meepakken. We eindigen in Polen, maar nu eerst muziek uit Mostar, Bosnië-Herzegovina. Waan je even in een rokerige kroeg. Schenk jezelf een slivovitje in en laat je betoveren door de stem van Liliana Butler.

0: heerlijke Balkan blues en je hoorde de geweldige stem van Liliana Butler. Inderdaad een vrouwenstem, maar aardig doorrookt en daardoor lekker laag. Ze wordt ook wel de Mother of Gypsy Soul genoemd en het komt van het gelijknamige album. Het is wel een bijzonder verhaal hoor, van Liliana Butler. Geboren in 1944 en al op hele jonge leeftijd als zangeres aan de slag gegaan. Maakte furoren in het Joegoslavië van Tito in de jaren 60 en 70, 80 ook nog. Het was een fenomeen, zeer populair, maar toen gaandeweg de jaren 80 Joegoslavië steeds meer desintegreerde en de spanningen de kop opstaken, vluchtte ze naar Duitsland en lange tijd heeft ze niet willen zingen. Ze was toiletjuffrouw, is keukenhulp geweest, verdween volkomen van de radar, maar in het jaar 2000 was er een Amsterdams-Bosnische muziekproducer die haar heeft opgespoord en haar weer heeft overtuigd om weer te gaan zingen. En dit was het klinkend resultaat.
1: Someone stole my record player.
2: De Vrijplaat.
0: Ja, in De Vrijplaat hebben Pieter, Annemaatje en ik de gelegenheid om eens even in onze eigen collectie te duiken. Plaat of cd of in mijn geval een bandje. Want vroeger bij mij thuis draaide mijn vader veel platen. Dus ik heb veel geluisterd beneden met de plaatspeler. En afgelopen maanden heb ik daar dit programma al wel eens wat van laten horen uit die platencollectie van mijn vader. Maar zelf had ik op mijn kamer niks totdat ik zal een jaar of 8 zijn geweest, een cassettedek kreeg voor mijn verjaardag. Bandjes. Soms wat geklooi, soms schoten ze los en dan moest je ze met een potlood weer opdraaien. Maar ze deden het en het mooie aan die bandjes was, je kon lege bandjes kopen, lege tapejes. En die kon je dan via een ander cassettedek vullen. Gewoon kopiëren, illegaal kopiëren. En dat heb ik eindeloos gedaan. Dus ik had op een gegeven moment een mooie collectie. En zo'n bandje, ja, hoe lang ging erop? 60 minuten, 30 minuten aan iedere kant. En voor sommige werken was dat dan te kort eigenlijk. Maar ja, het was ook zonde om stilte te laten vallen of 10 minuten van je bandje niet te gebruiken. Dus bij mij zaten de bandjes altijd vol. En dat betekende ook dat midden in de muziek, als de ene kant op was, tik, een harde, droge tik. En dan was het stuk ten einde. Zo ook bij het vioolconcert van Sibelius. Dat was toen een van mijn favoriete vioolconcerten. Misschien nog wel steeds. Ook daarvan heb ik nooit het einde gekend. Want in het virtuose derde deel, midden in een virtuose passage van de violist, die droge tik, einde muziek. Jarenlang heb ik niet geweten hoe het vioolconcert van Sibelius eindigt. Totdat ik het op een gegeven moment op een cd in zijn geheel kon beluisteren. En nog steeds, als ik naar het derde deel luister, hoor ik op dat ene moment die droge tik.

Zo, helemaal tot het einde. Volbracht. Jitzhak Perelman als violist. Ja, toch wel een van mijn favoriete vioolconcerten. En dit laatste deel wordt ook wel de dans van de ijsbeer genoemd. Maar ook tijd om even af te koelen. En dat doen we met het tweede deel uit Seraph voor trompet en orkest van James Macmillan.

0: het mysterieuze tweede deel uit het concert Seraph voor trompet en orkest. En je hoorde Alison Balsam bij de Scottish Ensemble muziek van James McMillan. Mooi, mooi, mooi.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Ik heb het eerste deel meegenomen van de memoires van Hector Berlioz. En dat is echt geweldige lectuur. Hij kijkt op een later tijdstip terug op zijn leven. En het is niet helemaal een objectieve blik, maar hij schrijft met humor en met een scherpe pen. Menig koorzanger of dirigent krijgt een veeg uit de pan. Maar het is echt leuk en het geeft wel echt een inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van sommige werken. Zijn symfonie fantastiek is niet weg te denken. Een van zijn grootste successen. Maar dat was het niet vanaf het allereerste begin en daar schrijft hij over.

onmiddellijk na deze op Faust geïnspireerde compositie en nog steeds onder invloed van het gedicht van Goethe schreef ik mijn Symfonie Fantastiek. Sommige delen met veel moeite, andere met ongelooflijk gemak. Zo kostte het adagio, scène au chant, dat altijd zo'n grote indruk op het publiek en op mijzelf maakt, mij meer dan 3 weken van ingespannen arbeid. Aangezien het Théâtre des Nouveautés sinds enige tijd begonnen was opera's uit te voeren, had het tamelijk goed orkest dat gedirigeerd werd door Blok. Deze haalde mij over om mijn nieuwe werk aan de directeuren van dit theater aan te bieden en met hen een concert te organiseren om het ten gehore te doen brengen. Ik wilde een grootse uitvoering. Daarom trok ik van buiten het theater nog eens 80 kunstenaars aan, zodat er samen met die van het orkest van Blok in totaal 130 muzici waren. Er was geen enkele voorbereiding getroffen om een dergelijke massa instrumentalisten op een fatsoenlijke manier neer te zetten. De benodigde voorzieningen waren er niet, waren geen verhogingen, zelfs geen muziekstandaards. Met die koelbloedigheid van mensen die niet weten waaruit de moeilijkheden bestaan, zeiden de directeuren op al mijn verzoeken: "Oh, maakt u zich niet ongerust, dat regelen we wel. We hebben een intelligente toneelmeester." Maar toen de dag van de repetitie gekomen was, toen mijn 130 muzici zich op het toneel wilden opstellen, wist men niet waar mensen neer moest zetten. Een tumult dat zelfs een rustiger componist dan ik gek gemaakt zou hebben, barstte op het toneel los. Men vroeg om muziekstandaards. De timmerlieden probeerden hals over kop iets te fabriceren dat daarvoor door kon gaan. De toneelmeester liep vloekend rond. Hier werd om stoelen geroepen, daar om instrumenten, daar weer om kaarsen. Aan de contrabassen zaten geen snaren, er was geen plaats voor de pauken, enzovoort, enzovoort. De orkestbode wist niet naar wie hij het eerst moest luisteren. Blok en ik verdubbelden, viervoudigden, verzestienvoudigden onze inspanningen. Tevergeefs. Het was onmogelijk orde te scheppen. Het werd een echte afgang. Een muzikale overtocht over de Beresina.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Alle lessenaars goed opgesteld. En je hoorde Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth.
2: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
1: En met ruim baan voor onze geweldige plaat deze week in de Hollandse Nieuwe. Ja, ik vind het een prachtplaat. CD van het Aretusa Quartet met onder andere Primarius Daniel Rowland. We hoorden hem afgelopen dagen. Maandag hoorde je muziek van Golioff. En gisteren hoorde je de eerste twee delen van het zesde strijkkwartet van Petrus Fasks. Een componist, Letse componist, waarvoor Daniel Rowland een speciale band mee heeft. En nu horen we het laatste deel uit dat zesde strijkkwartet. Deel 4, Encounter. Ontmoeting.

En het vierde deel, ja, dat is ook de naam van de cd, hè? Het encounter, treffen, adagio motto adagio. En dit is waar onze held, onze protagonist, in het hiernamaals Beethoven ontmoet. En daar komt een aantal keer een aantal gedaanten, dit heilige dankenzangthema voorbij. En het stuk eindigt op puur Vaskiaanse manier met een soort van tremolando, hoge, een soort steeds hoger gaand glissando in de cello in dit geval. Als een blad dat wegwaait hoog de lucht in. Ik vind het echt een vintage Vasks. Ik vind het een geweldig stuk. Een stuk dat echt met hart en ziel verdedigd moet worden. En een stuk dat het heeft ons enorm geholpen om er zo met de koepende zelf aan te mogen werken. En ik heb nu het gevoel dat wij dit stuk soort van in ons DNA hebben. En dat we het ons hele leven zullen blijven spelen. En ik zeg wel eens tegen Petrus, van, er is één probleem met uw muziek. En hij zegt, oh Daniel, fascistische probleem. Ik van, nou, het maakt niet uit met welke andere muziek je uw muziek speelt. Mensen praten alleen maar over uw stuk na afloop. Mensen zeggen alleen maar van, ja, mooi, mooie recital. Och, bij dat stuk van Vasks. Ja, dat is, hij weet zozeer de emoties te beroeren en op een overduidelijk zo eerlijke en pure manier iets te raken dat bij mensen blijkbaar universeel aanraakbaar is.

Een vintage Fasks. Een echte Fasks. Dit zesde strijkkwartet, het laatste deel, Encounter. En dat is ook de naam van het album wat het Aretusa kwartet maakt, met muziek van Fasks en Goliath. En zoals Daniel Roland al zei, met hart en ziel verdedigd.

Het tweede deel, Adagio, uit het quintet voor piano en blazers van Mozart. En je hoorde onder andere Alfred Brendel. Ja, tijd voor een gedicht. En ik las vandaag een nieuwsberichtje. Er was een windhoos in Brabant die flink wat schade heeft veroorzaakt. En dat in mei. En morgen, Hemelvaartsdag, het wordt koud en nat. Is de zomer goed en wel op gang gekomen? Lijkt hij alweer ten einde. En dat deed mij denken aan een sonnet van Shakespeare. En dat klinkt een beetje alsof ik die sonnetten van Shakespeare zo in mijn hoofd heb. En bij iedere gelegenheid een vers kan voordragen. Maar zo is het allerminst. Sterker nog, heel lang waren de sonnetten van Shakespeare een van die iconen uit de wereldliteratuur, uit de algemene kunst zelfs, waarvan ik dacht, die moet ik nog wel eens lezen, want eigenlijk ken ik er geen één. Dus heb ik mij een aantal weken geleden voorgenomen om er elke dag één te lezen. Eerst in het Engels en dan vervolgens in vertaling. Ja, en die vertalingen die kunnen alle kanten opschieten. Dus ik heb 3 vertalingen thuis liggen. En daar zit ook vaak een kleine toelichting bij. En zo probeer ik langzaam maar zeker die sonnetten een beetje eigen te maken. En deze, nummer 18, dat is misschien wel de beroemdste. Ja, en die gaat dus over de ruwe wind schudt aan de knoppen van mij. Nou, hoe toepasselijk voor vandaag. Ja, en het zijn 14 regels, dus ik dacht, weet je wat? Ik doe gewoon alle 3 de vertalingen. En ik begin met die van Peter Verstegen. Vind ik jou als een zomerdag zo mooi? Nee, lieflijker en milder nog ben jij. De tere meiknop valt aan storm ten prooi. En al te snel verloopt het zomertij. Het is soms te heet als het oog des hemels schijnt. En vaak ook wordt zijn gouden tent gedoofd. Eenmaal wordt alle schoonheid ondermijnd. Door de natuur of het lot van glans beroofd. Maar in jouw zomertijd schuilt eeuwigheid, die zich jouw schoonheid niet ontroven laat. In eeuwige verse rijp jij met de tijd. Dood pocht niet dat jij in zijn schaduw gaat. Zolang de mens adem en ogen heeft, zolang leeft dit wat jou nieuw leven geeft. In datzelfde sonnet klinkt in de vertaling van Frans van Deursen als volgt. Wat als ik jou zie als een zomerdag? Veel mooier en bestendiger ben jij. Want zomer tekent een tekort verdrag en stormwind plaagt het bottend blad van mij. Soms laait het hemelsoog met te veel vuur. Vaak dempt de schemering zijn gouden gloed. En alle moois verspilt zich op den duur door het lot of de natuur die doet wat moet. Jij bent een zomerdag die nooit vervaalt. Het moois dat jij bezit speel je niet kwijt. De dood snoeft niet als jij in hem verdwaalt. Dit vers lengt jou voor eeuwig in de tijd. Zolang de mens nog oog en adem heeft, zolang leeft dit en dit wil dat jij leeft. En tot slot de vertaling van Bas Belleman. En die zegt in zijn toelichting dat taal zo rijk en lenig is dat je alle kanten op kan. En hij maakte maar liefst 3 vertalingen van hetzelfde sonnet, maar ik doe alleen de eerste. Zal ik je vergelijken met een zomerdag? Wat fijner en minder fel ben jij. Storm schudt de appelknoppen van de mei. Al vlug komt er een eind aan zomers pacht. Te vurig wil het hemels oog soms branden. En vaak raakt heel zijn gouden gloed gedempt. En schoonheid zal in schoonheid ooit verzanden. En volgt de grillen der natuur ongeremd. Toch zal jouw eeuwige zomer nooit verkleuren. Nog al het schoon verliezen dat jij krijgt. Nog zal de dood jou in zijn schaduw sleuren, als jij in eeuwige zinnen de tijd ontstijgt. Zolang als adem of ogen zijn gegeven, zolang leeft dit, en dit geeft jou het leven.

Reflectie van de vlakke aarde. Muziek van Tonu Korfits uit Estland. Ik vind het ook weer mooi, ook een beetje mysterieus. En je hoorde een beetje zoemend zingen het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Anja Lechner op de cello en dan had je ook nog een beetje dat getokkel op het einde. En dat was de kannel. Die werd gespeeld door de componist zelf, Tonu Korfits. Zometeen de laatste nachtmuziek, maar voor die tijd nog een paar minuten uit het eerste pianoconcert van Camille Saint-Saëns.

heb altijd een beetje het idee dat Camille Saint-Saëns onderschat wordt. Hij is een beetje zo, ja, hij is er gewoon, die componist van het Carnaval der Dieren. En je hoort nog wel eens een derde vioolconcert of de Havanaise. Maar als ik dit pianoconcert hoor, zijn eerste pianoconcert, dan is dat toch echt heel erg mooie muziek. Zeker als het gespeeld wordt door Alexandre Kantorov bij Tapiola Sinfonietta. En dat werd gedirigeerd door zijn vader, Jean-Jacques Kantorov, die ik dan weer ken als fenomenaal violist. We gaan richting de klok van 12 uur. En dat doen we met nachtmuziek, een notturno van Penderecki uit Polen. En met die muziek wens ik jullie een hele fijne nacht. Morgen zit hier Annemaartje Lemerijs. En ik ben er volgende week weer. Ik moet even nadenken. Het is voor mij ook nieuw en wennen. Maar ik vind het fijn om te doen. Met mooie muziek. Richting 12 uur. Slaap zacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
17: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl.
21: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: NPO Klassiek. Dat voel je. Middernacht, het begin van Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. En daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Later vandaag, het begin van de komende dag, begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.